0: instappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Meurissen van de overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
3: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. De Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.

0: ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
0: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus.

0: Possible.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
5: Aardag, juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil ladytrucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
5: Haha, jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Sleep Life.
9: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de die. En de die?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de die.
10: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
13: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
14: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
15: Nu ook in je Maxizo-winkel.
16: Hallo!
15: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
18: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.

0: Ondernemerschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Mannekes, pompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Wow.
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
4: Oh, ik heb 20.
3: Dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
8: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
8: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
8: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
8: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
10: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
13: Xina.
12: Xina, ja aan je dromen.
14: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan. Met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Imos Koopman!
15: Knaldi! Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
16: Profel.
17: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
18: Vier Wereld Chocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
19: Iedereen gelukkig.
18: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
1: Op, alles is op.
0: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
1: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. Die jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. Maar veel mensen moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De economische inspectie gaat videogames onderzoeken, zoals Minecraft en Clash of Clans. Sommige games houden zich niet aan de regels om gebruikers te beschermen, zegt Lien Beurissen van de overheidsdienst Economie.
5: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
4: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schrapt haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
2: Music matters.
6: Hallo daar, goedemorgen.
7: Thomas en Sien.
6: En professionalisme van Sien zal het niet gelegen hebben. Ze staat hier in de studio. Eén ding heeft ze niet mee, haar koptelefoon. Wat? Haar koptelefoon, hè Sien?
8: Maar ik leed er heel veel.
6: Ik heb het gevonden.
8: Ja,
6: dikke in orde. Ah ja, ik dacht dat het een diadeem was, sorry.
8: Nee, maar wat koptelefoon betreft ben ik wel zo eigen koptelefoon. Eerst een klein mini beetje vies om iemand anders zijn koptelefoon te
6: vragen. Ik snap het. De mensen met vet haar en zo.
8: Ja. Dus ik ga die ook nu uitdoen, mijn eigen koptelefoon halen en na Kings of Leon ben ik terug.
6: Voor de rest alles aanwezig voor een goed verloop van de ochtendshow.
8: Ja, dat wel.
6: Oké, dan kunnen we gewoon vrolijk van start gaan. Dankjewel Sien, voor je inzet, nu al. Goedemorgen vrienden van Willy, dit is Kings of Leon. Super.

0: Super Soaker van Kings of Leon. Goedemorgen, vrienden van Willy, hartelijk welkom. Het is 1 oktober. 1 oktober blijkt, behalve begin van een nieuwe maand, ook internationale dag van, laten we eerlijk zijn, de twee allerbelangrijkste grondstoffen voor een degelijke ochtendshow. Want het is vandaag internationale dag van de muziek en internationale dag van de koffie.
1: Maar allee, allebei op één dag.
0: Is goed, hè?
1: Ja, dat is vervelend.
0: Ah, oké. Waarom?
1: Dan moeten ze hun dag delen. Terwijl, als het nu apart zou zijn, zouden we
0: hadden
1: echt
0: wij daar toch nog veel
1: totaal meer, kunnen inzetten
0: veel meer plezier
1: koffie
0: van
1: en totaal kunnen inzetten op muziek.
0: Okay.
1: Maar ja.
0: Nee, ik snap het. Ik heb alles graag in grote doses. Daarin verschillen wij. Geen probleem. Heb je het gehoord tijdens het nieuws dat er toch wat meer toezicht zal gehouden worden over alle gekke manoeuvres die kinderen kunnen gaan doen als je ze even niet in de gaten houdt met een iPad?
1: Wat de games betreft.
0: Ja,
1: het ging over Clash of Clans en zo. Ja, heb ik vroeger nog gespeeld. Heb je er al iets mee meegemaakt?
0: Ik niet, maar mijn jongste zoon Lucien, toen hij nog heel klein was, heeft op zijn iPadje toch het totaalbedragje, zonder dat we dat in de gaten hadden. Het was gelukkig niet mijn creditcard, maar die van de mama. maar dit terzijde. Maar die had daar toch met, ik weet niet, met patokkeltjes hier en daar. En dat is ook een leuk zwaard. En dat hoedje had ik nog niet. En tokkel. Een totaalbedrag van, ik zweer het u zien, het was denk ik ongeveer, het was meer dan 4000 euro. Poef, van de creditcard. Jongen. Ja. Nog een stukje gerecupereerd, maar toch ook niet helemaal. Dus maar hij was wel goed uitgerust met zwaarden en zo. En leuke outfits, dat wel.
1: En heb je dan van de gemeenschappelijke moeten overschrijven?
0: Ik heb gedaan alsof ik het niet hoorde. Het is achteraf gezien geen slechte keuze geweest. Maar goed. Maar goed, dat gebeurt wel.
1: Dat zo per ongeluk kopen in apps is denk ik ondertussen al wel beter. Maar ja, nu zit je met al die chatboxen. Hè?
0: Dat is dan weer dat probleem. Heb jij ervaring of weet jij iemand die is een lelijke aankoop per ongeluk heeft gedaan?
1: Zelf, nee. Zo game ervaring of daar iets grappigs mee heb ik niet. Maar ik herinner me wel het verhaal van een collega in de begintijden van eBay.
0: Ja.
1: En dat is wel iets dat ik zo meteen kan delen. Ja.
0: Het is oké. Okay.
1: Ja, ik moet nog even reconstrueren in mijn hoofd, maar het komt eraan.
0: Een aankoop gemaakt door een kind op eBay.
1: Ja.
0: Zijn eigen kind.
1: Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
2: Really? Music matters.
0: Goed.
1: Misschien hebben de Willys ook wel zoiets mee. Kinderen die per ongeluk online dingen hebben aangekocht.
0: Maar het kan ook gewoon je man zijn, hè? Of je vrouw. Je ziet maar. Als je daar ervaring mee hebt, laat het weten. Laat ook gerust eens weten hoe het met je gaat en wat de plannen zijn. Goedemorgen. Life is hard.

0: The Rush van Editors. Kwart over zeven. Toch goed nieuws daarnet om 7 uur.
1: Ja, FOD Economie opent een onderzoek naar populaire games zoals Clash of Clans bijvoorbeeld. Omdat vroeger vooral de trend was om betalende games te maken, dus die je dan eenmalig moest betalen en had je die op je iPad of op je smartphone staan. Ja. Nu is het andersom. Nu zijn bijna alle games gratis, maar met heel veel van die in-app aankopen. Wat je natuurlijk op termijn veel duurder uitkomt.
0: Ja, en wat je toch vaak ook niet helemaal in de gaten hebt. Ja. Zeker als die een van de koters er begint op te tokkelen en je niet bewust bent dat er nog een creditcardje gekoppeld is en dat account kan smerige dingen opleveren.
1: Ik heb niet zo'n gameverhaal, want ik ben niet zo into games, maar ik herinner mij wel, het gaat zelf toch zeker 15, misschien zelfs 20 jaar geleden zijn, op mijn eerste job, toen eBay ook zo wat opkwam, dat een collega van mij telefoon kreeg. Hij riep de hele vloer bij elkaar van het schrikken. Ja. Zijn zoon had per ongeluk...
0: Hoe oud is die zoon?
1: Ja, die was toen... durf het niet te zeggen. 8 of zo, 8 tot 10
0: jaar. Zoon. Die had per ongeluk...
1: Die had per ongeluk via eBay een paard gekocht. En zo'n hoogste bot is redelijk bindend. Een volledig paard. Het was wel een paardenfamilie. Ze waren echt paarden.
0: Ze hielden van paarden.
1: Okay. Ik denk ook dat ze effectief dat paard zijn moeten gaan halen en dat ze het wel een plekje hebben kunnen geven. Letterlijk dan.
0: Ah, er was dus ook geen ontkomen aan.
1: Er was geen ontkomen aan.
0: Het stond eigenlijk paard, nog net niet op de stoep geleverd. Ja. Een paard.
1: Het is een harde les om dan je kredietkaart niet zomaar aan je computer te koppelen. Een les in de vorm van een echt paard.
0: Dus opletten dat je niet vergaloppeert eigenlijk in die aankopen.
2: Heel mooi.
0: Mocht er een paard op mijn stoep zijn, ik zou niet weten wat ik er moet mee aanvangen. Ik weet er ook niet zomaar biefstukken van gaan snijden, dat is ook ongepast. Maar...
1: Je moet dat ook niet zomaar op Vinted zetten.
0: Nee, echt niet.

0: valt me op als we het over paarden hebben. Dat is het moment waarop we alle vrouwelijke wheelies meekrijgen. Collega Van Sien heeft x-aantal jaren geleden zijn zoontje liever een paard aangekocht op eBay.
1: Per ongeluk.
0: Ja. Was gebeurd. Paard stond op de stoep. Geleverd. Allemaal mooi. Wat te doen met een paard? Twee crystals, onafhankelijk. Totaal andere crystals. Ja, de ene crystal zegt gewoon op de gang zetten. Hè? Ja, tuurlijk. Zeer goed. En de andere crystal zegt ook op de gang zetten. Dus het is typisch voor crystals om paarden op de gang te willen zetten. Nathalie wil dan weer even Cora van Mora bellen.
1: Ja, er zat veel paardenvlees in.
0: Zoals in alle frituursnacks. Blijkbaar. Ja. Maar goed.
1: En Fabienne merkt ook op grappig dat jullie Bruce nu spelen met zijn dochter in de jumpingwereld. Die inderdaad, is hij niet getrouwd met een Belg ook?
0: Ah,
1: de dochter
0: ja, dat
1: van Bruce,
0: niet.
1: En die rijdt hier inderdaad wat paard.
0: Een paardje, zeer mooi.
1: Ja. Iets volledig anders. Drones kunnen ook hele goede dingen doen.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
3: Wij zijn Hi-Hi.
4: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
3: 15 oktober in de Cactus.
4: 16 oktober de Casino.
3: 17 oktober in Club AFF.
4: 29 oktober in het Depot.
3: En 30 oktober in het Wilde Westen.
4: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
3: Joe. Bye bye.
5: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
6: Ach.
5: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld en win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
8: Nu ook in je Maxizo winkel.
9: Hallo!
8: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
10: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
16: Thomas en Sien.

0: Wings of Fire van Interpol. Sien, je hebt ons helemaal zot van verlangen gemaakt naar meer nieuws over drones die dan ook goed zijn. Ik veronderstel dat drones sowieso goed zijn, maar als we het over drones hebben, is het meestal in echt een nogal vijandige context deze dagen.
1: Ja, exact. Ik ben altijd blij als dan zaken die eerder negatief in het nieuws komen, dan toch ook een positieve draai krijgen in het nieuws. In Rotselaar, ken je die gemeente? Buurt van Werchter.
0: Bij naam bij Werchter. Ja. Dat is de enige keer dat ik er kom als ik in de buurt van Werchter moet zijn.
1: Ja. Ze gaan drones gebruiken met warmtecamera's om in de winter energieverlies bij de woningen op te sparen.
0: Ah, ja, okay.
1: En dan krijg je gratis renovatieadvies op maat.
0: Ja.
1: Wat eigenlijk meestal al veel geld kost.
0: Ja.
1: Om dan eventueel, dan moet je natuurlijk wel die renovatie betalen, maar dan weet je tenminste al exact waar de
0: energie lekt. Dan zie je van, die schoorsteen, dat is het probleem, bijvoorbeeld.
1: Ja, voilà.
0: Een gat in je huis.
1: Ik vind dat tof dat gemeentes zelf dat initiatief nemen, want we moeten allemaal ons huis renoveren en klaarmaken voor de volgende 50 jaar. Maar
0: absoluut.
1: Hoe en met welk geld? Dus voilà, Rotselaar. Kudos.
0: Supergoed. Ja. Ik ben wel blij dat ik niet in Rotselaar woon, maar dat is gewoon omdat, ik denk dat het ook confronterend is.
1: Maar ik ken Rotselaar heel goed, hè. Mijn schoonfamilie woont in Rotselaar.
0: Voilà. Als je daar dan kijkt en je ziet van, jij bent dat ene helrode huis met alleen maar energieverlies.
1: Maar dat is privé, hè.
0: Ja, ik weet het wel. Het is goed om weten, maar het is gewoon ook zoals u van, fuck. Het is weer mijn huis. Maar goed, dit geheel terzijde. Dit is Iggy Pop.
1: Rotselaar is heel mooi, hoor.
0: Ja, ik geloof het graag. Ja. Je bent hier echt de ambassadeur van Rotselaar worden. Je bent ongevraagd heel de tijd Rotselaar aan het verdedigen. Ja. Viva Rotselaar!
1: Ja, maar echt wel.
0: Lang leven Rotselaar. Ja. Zeker, maar niemand...

0: Stel dat Helena Kazark van Maria Iscariot Placebo Brian Molko kan overtuigen om dit nummer eens te zingen. Ze gaan samen op tour, hè?
1: Ja, dat zou eigenlijk wel een goede match zijn. Ja, dat wordt nog altijd zeer enthousiast onthaald ook door Benny. Nederlands blijft toch een topnummer. En ik moet eerlijk zijn, met Helena erbij wordt het nog een, krijg je nog een extra scheut punk mee. Dus ja, wij zijn fan. Bijna 20 voor 8, opletten geblazen.
0: We gaan een thermos weggeven. Wil je meespelen? Stuur je thermos in de app.
2: Willy, ze zijn met 1000. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Willy.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
6: Panzers van Life!
5: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
7: keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Tiscanmedia, media bij Carrefour.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Thomas en Sien.

0: Explain van Strokes. Iedere keer als je nummers uit die eerste plaats van de Strokes terug hoort, denk je toch van, amai, dat klinkt toch op een heerlijke manier ongelooflijk kut opgenomen. Zeker als je het vergelijkt met alle platen daarna, die klonken een pak beter, maar het blijft echt punky en heerlijk klinken. Hard to explain. 7:45.
1: We gaan een thermos weggeven. Een exclusieve Willy thermos die jij enkel en alleen in de ochtendshow kan winnen. Misschien wel aan Evie. Dag Evie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sien.
1: Evie, ben je blij dat de maand september voorbij is?
2: Nee, niet noodzakelijk. Maar ja, tijd gaat vooruit. Hè.
1: Nee, voor veel mensen is dat toch zo van...
0: Oké, die kaap is genomen.
1: Ja,
0: voilà. Ik snap het.
1: Ja. Maar dat is goed, hè, Evie, dat je van september hebt genoten. Ik ook, hoor, eigenlijk. Ja. Je speelt tegen Michael. Dag, Michael.
3: Goedemorgen.
1: Wat brengt deze donderdag voor jou?
3: Niet veel, eigenlijk. Werk.
1: Maar daar is een dag toch meestal al serieus mee gevuld. Hè? Ja, dat is toch zo.
4: Het is werelddooddoendersdag, precies. Ja.
0: Dan weet je wat te doen, hè, Michael. Ja. Je moet iets doen voor de centen, hè, Michael.
1: Ja. Thomas nog een... neemt over.
0: In het eeuwige vat van dooddoeners hebben we de bodem echt eraf geschraapt. Goed, vrienden van Willy. Het gaat hier om een ernstige zaak. Laten we het ons even herpakken, als het kan. Want het gaat over een thermos van Willy die je vandaag kan winnen. Slechts één keer per dag valt iemand of twee mensen de kans. De beurt. Het is belangrijk om te raden welke artiest nog niet bepaald wakker is. Als je denkt te weten, roep je je naam. Is het juist? Wint je de thermos? Is het verkeerd? Gaat hij naar de tegenpartij? Is het allemaal duidelijk, Evie en Michael?
2: Ja, okay. 100%. Ja.
0: Uitstekend.
1: We zoeken een 90s klassieker. Dat geef ik al mee. Evie en Michael, dit is de opgave.

0: Evie. Oh, ik dacht van, er gaat toch iemand reageren. Evie, welke band of welke artiest meen jij te hebben gehoord?
1: Ik kom er niet op. Oh. There She Goes van...
0: Ja, klopt. Van de... krachtig One Hit Wonder.
1: Oh. Ja, ik weet het.
0: Zeg iets.
1: There She Goes van de... Nee, het komt niet.
2: Dan gaat de thermos naar Michael.
1: Ja, met veel plezier hoor. Geen enkel probleem.
2: Want Evie...
3: Ik kan ook niet opkomen op mijn rekening.
2: Het was deze band... The Last.
0: Jawel, wat een nummer, jongens. Ja, het is een one-hit wonder. En iedereen kent het, maar je moet erop komen natuurlijk. Ja, afijn.
1: Het
0: is een goede excuus om het nog eens te draaien. There She Goes, dit zijn The Last. Dag Evie, dag Michael.
3: Dag.

0: Jan Paternoster in een hoge falsetto stem. Dat is echt wel bijzonder. Ik moest er een beetje aan wennen, maar ik ben er helemaal voor in tussentijd. Wicked, nieuwe single van Black Box Revelation. Het is ondertussen ruim 8 voor 8.
1: Weet je wat ook bijzonder is? Roisin Murphy is toegevoegd aan de line-up van The Night of the Proms.
0: Echt?
1: Dat is bijzonder, hè?
0: Ja, bijzonder is vriendelijk uitgedrukt, ja.

0: draaien we niet zoveel. En eigenlijk, wat een nummer toch. That is why van Jellyfish. Zo goed als 8 uur.
1: Gisteren is Wim Oosterlink op 686 geëindigd in de Willy 1000. Dat wil zeggen dat Annelies Orie om 10 uur met 685 verder gaat. Het gaat als een trein vooruit, die Willy 1000. Straks hoor je ook nog welke 10 nummers de 10 gouden nummers zijn. Meer daarover tussen 8 en 10 in de ochtendshow.
2: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Willy.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bel & Bo.
7: De beste volle van maken, dat kan tellen.
8: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
8: Maffa.
7: Lidl, dat kan tellen.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
9: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sadeleer van de inspectie.
10: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
9: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
11: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
9: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Breeg kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
12: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
9: De app heet Claro. Dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. En Clouseau blijft gaan, want er komt een derde concert op zaterdag 7 augustus. Dat hebben Koen en Chris vanochtend zelf aangekondigd. Ze kunnen het amper geloven.
13: Een droom, een half mirakeltje, denk ik. Er is ongelooflijk snel gereageerd gisteren op 45 minuten. Het waren eigenlijk de twee uitverkocht. Even slap in the face. Wij stonden te trillen op ons benen.
9: Hun eerste twee concerten op 4 en 6 augustus waren in enkele minuten volledig uitverkocht. Clouseau is de eerste Belgische band ooit die in het Koning Boudewijnstadion mag spelen. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Music matters.
14: Thomas en Sien.
0: Goedemorgen, iedereen.
1: Eind januari 2027 komt er een nieuwe versie van iets uit. En ik ben niet zeker of het al dan niet wel iets voor jou is of net totaal niet.
0: Voor mij?
1: Ja, ik leg het zo meteen even voor.
0: Oké. Okay.

0: Supergrass en Pumping on Your Stereo voor een sierlijk begin van je dag. Jawel. En sorry, ik ben zeer enthousiast. Het is gewoon om mijn nervositeit weg te steken. En ook wel, ik had er eerlijk gezegd, het feit dat ik ijzo na mijn hele broek volgescheten heb van het verschieten tijdens het nieuws. Werkelijk. Ik weet niet of dat echt gepasseerd is of niet, maar goed, het is fijn. Ja, Elon Musk, zo ben ik mij toch te herinneren, gaat voor defensie werken in de VS.
1: Voor het Pentagon gaat hij een nieuwe manier van oorlogsvoering onderzoeken.
0: Ja. Wat is, hij gaat het regelen, dus wapens en AI, dus die twee gecombineerd, gaan zonder tussenkomst van de mens vanaf dan oorlog kunnen voeren. Ben ik de enige die dat nog licht zorgwekkend vindt? Ja, goed. Maar voor de rest, allee, goed. Alles bon. Ja, koffietje graag. Sien, je had ook vrolijk nieuws. Misschien wel iets anders dan. Ja.
1: Het staat misschien in schril contrast met wat jij
0: net vertelde. Maar dat is exact wat ik zoek. Iets schril contrast nu. Ja.
1: In januari 2027 wordt het Ons Kookboek 100 jaar.
0: Amai.
1: En er komt een nieuwe versie van uit. Dat doen ze om de zoveel tijd wel eens. Dan vooral met een nieuwe cover. Maar nu zijn de recepten ook wel geüpdate en zo. Ja. Is het iets voor jou? Heb jij ooit gekookt met Ons Kookboek?
0: Ik heb... We hadden dat thuis, maar echt een jaren 70 versie van dat boek.
1: Van
0: ook ook verschil van een boerinnenbond was dat toen nog. Dat stond dan in hoe je de frikandon kon maken. Ja. Dat boek was zo totaal vergeeld en vergrijsd dat er een frikandon-foto bij stond waarvan je denkt van ik hoop dat ik nooit dat kleur van frikandon maak. Maar dat was ook zo pesjes, gevuld met tonijnsla. Alle jaren 80 klassiekers waar je bij kan gruwelen, maar toch ook wel af en toe wat nostalgie bij kan voelen. Nu, ik begrijp wel dat het ondertussen een beetje geüpdate is en meer op een boek van Jeroen Meus lijkt dan ertjes of weet ik veel en worteltjes met rosbief of zo.
1: Er staan ondertussen ook wel heel wat internationale recepten in, zoals tacos en zo. Ze zijn wel mee.
0: Lekker van met tacos is wel.
1: Denk ook misschien, want wat mij het meest stoorde, maar dat zal zeker en vast aan mijn leeftijd liggen aan Ons Kookboek, is dat het met meer foto's is. Vroeger was dat toch wel echt zo'n tekstje dat je moest lezen en dan wist je ook niet van, ziet het er nu uit zoals het er moet uitzien. Ik heb die foto's wel echt nodig bij recepten.
0: Om te zien dat
1: is het gelukt of niet.
0: Zo.
1: Bechamelsaus. Ik heb dat dan geprobeerd met Ons Kookboek, maar ik vond het best hoogdrempelig.
0: Nee, maar dat is niet zo makkelijk om een goede bechamelsaus te maken. Ja. Is waar. Maar ik zou echt nog graag zo'n super oud exemplaar in handen krijgen, compleet vergeeld en met zo'n moeder de vrouw die nog kroketten staat te draaien. Ja. En zo. Dat is echt altijd zeer schoon.
1: Je ziet effectief alle covers ook door de jaren heen en dan kan je inderdaad vastklikken aan de cover die bij jou thuis lag.
0: Okay. Ja. En wanneer komt die uit?
1: Eind januari volgend jaar.
0: Oké, fantastisch. Really? Music that matters. Ah, zalvend lied. Net op tijd. Lenny, Lenny, she only loves you.

0: Castagnettes.
1: Dank u wel. Lenny and She Only Loves You. De Weerbilly. Frank, goedemorgen.
2: Ja. Goedemorgen.
1: Klein vraagje tussendoor. Heb jij nog een exemplaar van ons kookboek? Weet je wel, van de Boerinnenbond van destijds? Zo de, met de Vlaamse klassieker
2: erin? Ja, ik zou eens in mijn boekenkast moeten kijken. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb zo'n jaren. Ik heb dat daar gewoon tussen gezet, maar ik zou niet. Ja, ik heb dat gehad al sinds.
1: Ah, dat is wel cool. Wanneer er komt een nieuw exemplaar, een nieuwe editie uit. Nog meer geüpdate. En Sien en ik waren aan het kijken naar de edities door de jaren heen. Daar heb ik kunnen zien van. Ah, dat was degene die ik had destijds. Aha. Die van de jaren 70. Heel cool van layout en zo. Hè. Maar goed, dit alles geheel terzijde. Frank, wat voor weer mogen we verwachten vandaag?
2: Ja, het valt wel tegen vandaag. Hè. Dus op dit moment, in driekwart van het land, is het aan het regenen of zijn er perioden met regen. Hè, want tussendoor is het af en toe ook wel droog met veel wolken. Het uiterste westen van het land,

0: zal eerder wisselvallig zijn, dus deze namiddag temperaturen. Ja, veel gaat er niet veranderen, want al bij al is het relatief zacht nu, hè, met 17 tot 19, plaatselijk zelfs 20 graden. Mm-hmm. Ik heb hier als maximum temperatuur 19 of 20 graden staan, dus veel opwarming zal er niet gebeuren vandaag.
1: Oké, okay, morgen misschien?
0: Ja, morgen een stuk beter. Hè. Dus dan is het rustig. Zoals het nu eruit ziet, gaan ze in de Ardennen starten met mist. Maar in Vlaanderen zou het moeten meevallen. Dus dan krijgen we redelijk snel zon. Met in de loop van de dag een paar stapelwolken en ook wat van die hogere cirrusvelden die overtrekken. Maar de zon heeft daar niet al te veel moeite mee. Dus dat ziet er allemaal een pak vriendelijker uit bij temperaturen dan van 19 of 20 graden. Het weekend, dat verloopt ook heel rustig. Een beetje heel moeilijk om te voorspellen waar effectief nevelmist of laagbewolking kan gevormd worden gedurende de nacht. Periode. Als dat gebeurt, ja, dan duurt het wel even natuurlijk uiteindelijk tegen dat het opgeruimd geraakt. Voorlopig ga ik ervan uit dat dat zaterdag best gaat meevallen, dus dat het redelijk snel zonnig gaat worden. Mm-hmm. Zondag daarentegen zou het wel eens kunnen dat het tijdelijk helemaal betrokken geraakt. En ja, dat is zo typisch, hè, van die lage wolken, ja. Nevelig mistig, dat er zelfs wat motregen uit kan vallen. En dat dan na de middag het allemaal stilgezaam beter wordt. Hè. Dus als de zon wat hoger komt te staan, dan wordt het wat krachtiger.
1: En dat doorgebrand geraakt, ja.
0: Okay. Voilà.
1: Daar gaan we voor duimen. Ziet er allemaal mooi uit, ja. Frank. Dankjewel. Maak er een fijne dag van en heel graag tot morgen, hè.
0: Ja, dat is goed. Dat zal ik gezegd.
1: Dag Frank. De Weerbilly.

0: Almost Happy van Case Choice.
1: Zometeen een nieuw dilemma in Polkepap.
2: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen

0: En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
0: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Ja, dat was de deur.
3: Ja.
4: En wat nu?
3: Ik bel direct de makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Wij zijn HiHi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
6: 15 oktober in de Cactus.
5: 16 oktober de Casino.
6: 17 oktober in Club AFF.
5: 29 oktober in het Depot.
6: En 30 oktober in het Wilde Westen.
5: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
6: Bye bye.
7: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de thee. En de thee?
7: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de thee.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel.
10: Hallo!
9: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
13: De Mistje Datjes van Connections.
14: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
15: Doe me, gemist.
16: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
17: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
18: Xina.
17: Info in je winkel of op xina.be.
19: Thomas en Sien.

0: dat nummer. Alsjeblieft. Do I Wanna Know van Arctic Monkeys. Bijna 8:30. Oké. Tijd voor een hartverscheurende keuze, zeg ik nu al. Echt waar.
1: Bolleke pap.
2: Het is vandaag 1 oktober en 1 oktober is ook de geboortedatum van Julie Andrews, de musicalster van de musical film natuurlijk. The Sound of Music.
0: Sound of Music, ja.
2: Ze wordt 91 vandaag. Ze ziet er nog steeds ongelooflijk fantastisch uit. Ja? Echt, ik bewonder Julie Andrews. Maar goed, dat liet me inspireren tot de volgende vraag. Wiens volledige muziekcatalogus mag van jou in een musical gegoten worden?
0: Nu ben ik eens benieuwd.
2: Ja. De muziek van Noordkaap?
0: Ja.
2: Of de muziek van Red Hot Chili Peppers?
0: Oh jong.
2: Dus je moet je dan even voorstellen, er wordt een verhaal geschreven rond, ik zeg maar iets, Satelliet Suzy of rond Under the Bridge.
0: Ja, ja.
2: Het kan een zeer emotioneel verhaal
0: worden. Tuurlijk, want wat is er allemaal op die brug gebeurd?
2: Ja, inderdaad.
0: En dan
2: opeens barsten ze uit in zingen in een soort van orkestrale versie van al die nummers. Oh. Wil je dat liefst van Noordkaap horen of wil je dat liefst van Red Hot Chili Peppers horen? Red Hot Chili Peppers. Denk ik het meest dramatische. Kan je, want Noordkaap is op zichzelf al wat dramatisch.
0: Er zit al redelijke pathos.
2: Pathos, ja.
0: Ja, ik snap het.
2: Maar,
0: ik ga toch van Noordkaap.
2: Oké.
0: Ik ga even vloeken in de kerk. Hè, en iedereen mag straks met pek en veren en zo naar mij gooien. Hè. Ik vind dat in verhouding, maar zeg het niet voort, Noordkaap veel meer goede nummers heeft dan Red Hot Chili Peppers. En dat zeg ik niet in de hoop dat hij meer Murries luistert. Maar ik meen dat echt.
2: Ja, ik weet dat hij dat meent.
0: Niet doorvertellen. Ja.
2: Nee.
0: Hey, oké. Dag.
1: Bolleke pap.
2: De keuze ligt in jouw handen. Open de app en stem op het Bolleke pap van vandaag.

0: Amai, Pieter is al een volledig scenario aan het schrijven als Noordkaap zou winnen als act voor een musical. Dus het hoofdpersonage is Joe en die wordt dan verliefd op Suzy. Wat is kunst? En de relatie gaat wat moeilijk en er is een heel klein beetje oorlog. Amai, de gang aan het gaan. Maar wie heeft
1: Bollekepap
0: vandaag gewonnen met de vraag wiens muziekcatalogus mag eens in een musical gegoten worden? Die van Noordkaap of die van Red Hot Chili Peppers? Ik stel vast dat de Willys vrolijk meegegaan zijn en mijn betoog doet mij ontzettend veel plezier eigenlijk.
2: Eerst en vooral, er zijn ook heel wat Willys die laten weten, kunnen we afspreken om gewoon nooit musicals te maken? Het was puur hypothetisch.
0: Ja, we gaan geen musical maken. Nee. Er is geen reden tot paniek. Ik snap je.
2: We gaan niet eens in zingen. Uitbarsten.
0: Stel je
2: geen
0: voor. Zorgen. Het zou wel een keer grappig zijn. Ja. Een volledige uitzending in musical vorm. Ja. Oh shit, dat zou leuk zijn. Maar goed. Nee. Anders. Oh nee, nee.
2: Maar zoals Thomas al lichtjes aangaf, het is uiteraard Noordkaap die met de overwinning gaat lopen.
0: Ik moet even nog iets zeggen ook. Omdat straks, ik ga de vlucht vooruit nemen, want straks komt Kevin, onze chef muziek natuurlijk, voor een nieuw duet op donderdag.
2: Ja.
0: Hij had hier in de mogelijkheden, afhankelijk van wie hier wint, had hij een lied van Noordkaap klaargezet. En dat was Satelliet Suzy, wat een leuke deun is. Maar ik hoop dat hij mij niet kwalijk neemt, want ik heb op de valreep nog veranderd naar het nummer met het meeste musical potentieel, vind ik. En dat is gigant. Omdat je daar voelt daar die pathos. En dan breekt dat open. Bam! Publiek wordt zot.
2: Appeltheose.
0: Voilà, gigant het is.

telecom.

stuurt nog een gigant heerlijke tekst. Hoe hoger de hekken, hoe gekker de gekken. Aan elke kant van het hek, geniaal. Geniaal ook omdat iedereen te horen meezingen in pakweg het West-Vlaanderen levert ongelooflijke hilariteit op. Hoe hoger de hekken. Ja, laat maar. Laat maar, goed.

0: Bijna 20 voor 9, vrienden.
1: Hey Hand is benieuwd ook naar het goede nieuws. Van Freek Braakman naar krijg je zo meteen na de Black Rose.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
0: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
7: Volkswagen. Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Thomas en Sien.

0: Black Rose. Kwart voor negen.
1: We gaan naar Freek Braakman.
2: De Goed Nieuws Willy.
1: Freek, goedemorgen. Welk goed nieuws voor ons vandaag?
3: Een zeer goede morgen zelfs. Het fenomeen van de tweede kans, dat is iets waar elke rechtgeaarde goednieuwswillie van houdt. Denk ja. Ik, alles en iedereen verdient af en toe of geregeld zelfs een tweede kans.
4: Oké, okay, snap
3: en ik. Ik kan niet anders vaststellen, Thomas, als ik deze week naar het nieuws kijk, dat dit een soort week van de tweede kans aan het worden is.
4: Ja, ik zie er ook al eentje.
1: Oké.
4: Okay. Ja, in elk geval.
3: Ik verklaar mij nader. De Vlaamse begroting, om er maar eentje te zeggen. Ah, ja. Maandag was er een akkoord, maar dan ja, plots niet, want iedereen werd mottig. En dan was er dan toch een akkoord, maar dan was er geen akkoord. En uiteindelijk dan toch, ja, daar is zelfs een derde kans. Ja, gisteren een akkoord. Niemand is er blij mee, maar er is wel een akkoord. Okay. Dat is toch wel iets.
4: Oh, goed, ja. Ja.
3: En dan gisteren. Ja. Gisteren hebben we zeker meegekregen die vlucht van Dubai naar Tel Aviv.
4: Ja, ja.
3: Dus blijkbaar op 10 kilometer hoogte is daar een vechtpartij uitgebroken tussen de twee piloten. Eentje is neergestoken. En dat vliegtuig is van 10 naar 5 kilometer gedoken met 180 mensen aan boord.
4: Dat is niet een prettig scenario om mee te mogen beleven,
3: denk ik. Jawel, exact. Maar ook die mensen, Thomas, hebben een tweede kans gekregen. Want daar zaten nog twee andere piloten in dat toestel. Die hebben de controle overgepakt. Ze hebben die gast kunnen overmeesteren en die zijn veilig geland.
4: Ja, ze waren echt medereizigers gewoon die toevallig ook met een vliegtuig konden overwegen.
3: Wellicht, ja, maar wat je wel vaker hebt, is dat piloten van dezelfde maatschappij, zoals truckchauffeurs of zo, moeten meevliegen. Hè. Maar in elk geval, die mensen hebben, laat ons zeggen, echt wel een tweede kans gekregen.
4: Ja.
3: Ik vind dat meteen al een hoopvolle week, denk ik.
4: Ja, dat is mooi, maar twee is mooi. Ik heb ergens de hoop en het vermoeden zelfs dat er nog een derde kans of zo.
3: Dat is absoluut zo, Thomas, want ik dacht dat gisteren al een beetje. En kijk, als bij wonder dient zich nog een misschien nog bijzonderder vorm van tweede kans aan.
4: Ja.
3: Vannacht er zijn van die landen in de wereld die wat minder ontwikkeld zijn en die het nog altijd nodig vinden om mensen voor een of andere misdaad met hun leven te doen betalen, die dus nog altijd de doodstraf uitvoeren.
4: Ja.
3: Een van die wat minder ontwikkelde landen op dat vlak is, zijn de Verenigde Staten.
4: Mm-hmm.
3: En die hebben dus vannacht in staat Tennessee, voor het eerst in 200 jaar, ging daar een vrouw geëxecuteerd worden.
4: Ja.
3: Die toen ze 18 jaar was, ik spreek over, 32 jaar geleden, een andere vrouw, toen een meisje van 19 heeft vermoord, wat natuurlijk onvergeeflijk is, maar maar die heeft toen de doodstraf gekregen en vannacht ging die geëxecuteerd worden.
4: Ja.
3: En dat is dus zo knullig allemaal verlopen dat dat niet gelukt is. Dus na een uur lag die vrouw wel buiten Westen, maar die lag daar nog altijd te snurken in die executiekamer, want die moest een dodelijke injectie krijgen. Maar het is allemaal nog niet duidelijk, maar ze hebben dat daarnaast gestoken, die dosis was
4: gelaagd.
3: Dat is echt op genante wijze misgelopen.
4: Ja.
3: En dan denk ik, tweede kans voor die vrouw. Dit is vooral een tweede kans voor, denk ik, de Amerikanen met name, om te bezinnen of je wel mensen moet veroordelen tot vermoord worden, zeg maar, als je wel naar Mars kunt vliegen, maar niet in staat bent om op een humane manier uit te voeren wat je zelf zeg maar predikte.
4: Oh. Het is waar.
3: De week van de tweede kans, Thomas.
4: Ja.
3: Het is waar.
4: Ik heb nog tot morgen om het te verwerken. Hè.
1: En geen nog een dag te gaan voor nog een tweede kans. Ja.
4: Morgen tweede kans, Freek. Dank je wel. Graag tot morgen.
2: De Goed Nieuws Willy.
4: Zalvend lied. Het is wel gepast. Dit is Absent Minded.

Bankot en Blame It On Yourself. Op 686 zijn we gisteren geëindigd in de Willy 1000. Dat was voor Queens of the Stone Age, Make It With You. Dat was geen gouden nummer. De gouden nummers van vandaag die krijg je straks te horen. Dat zijn de nummers die je dan moet afvinken in de app. We leggen het zo meteen nog eens helemaal uit voor als je niet mee bent. Je maakt nog steeds kans op die gouden plaat volgende week vrijdag. Dat is allemaal voor na het nieuws van 9. Dit is nog Inhaler and My Honest.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
1: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
2: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
3: Humo!
2: Fueled by Jameson.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 9 uur.
9: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de Zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sateleer van het departement Zorg.
10: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
9: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvang plaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
11: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
9: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft de defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
8: Music matters. Wat een nieuws aan het zeggen eigenlijk. Fantastisch nieuws.
7: Thomas en Sien.
8: Bijna de helft van de Vlamingen drinkt nooit alcohol. Ay, dat is fantastisch, hè? Maar hebben ze dan kinderen en kleuters en zo meegerekend? Of baby's? Ik weet niet.
3: Maar, het ging wel degelijk over 18 plus.
8: Klopt dat? Echt? Ja. Amai. Maar ja, supergoed nieuws, hè? Nogmaals. Maar
3: ja, het was 18% nooit en dan 25% zelden. Maar ja, wat is dan zelden?
8: Ja, oké. Okay. Maar bon, goede trend, hè? Ik wou dat ik er mee in opgenomen was, maar ja, oké. Okay. Alles naar wens voor de rest zien. Uitstekend, dank u wel.

0: Nobody Like You van Dandy Warhols. Om bijna 8 over 9, vrienden, familie. Goedemorgen.
1: We zitten natuurlijk volop in de weken van de Willy 1000. Tot en met volgende week vrijdag kan je tussen 10 en 7 luisteren naar die 1000 beste rockplaten. En volgende week vrijdagavond kom je dan ook te weten welke song jouw nummer 1 is van dit jaar. En jij maakt ook kans op de gouden plaat van de nummer 1. Je moet dagelijks goed luisteren en de 10 gouden nummers herkennen. Als je zo'n gouden nummer herkent, dan moet je snel naar de app gaan en dat nummer afvinken, want je krijgt enkel en alleen tijdens dat nummer de tijd om dat nummer af te vinken. Ja. Heb je er 6 van de 10, dan gaat je naam automatisch in de pot.
2: Dan ga je mee in het potje. Dus de 6 is al goed, ja. Meer is nog beter, maar 6 is eigenlijk al meer dan mooi.
1: En effectief, mensen vragen van, als ik dat dan elke dag doe, heb ik dan meer kans? Ja, natuurlijk. Hè. Dan gaat je naam telkens opnieuw extra in de pot.
2: Hoe meer je aanvinkt, hoe meer je luistert, hoe meer kansen om de gouden plaat te winnen. Van de Willy 1000.
1: Dit zijn de gouden songs van vandaag.

0: logischerwijs wel, maar ze worden alsmaar beter. Zien, je voelt het dat we... Ja,
1: maar wel zeer bont, Allegaartje, vandaag.
0: Ja, vind ik heerlijk.
1: Wat heb je voor gehoord? Elk wat wils. Ja, in willekeurige volgorde, belangrijk. Telex, Moscow Disco.
0: The Mission en Wasteland.
1: Weezer, Say It Ain't So.
0: Gougeway van Pixies.
1: Kaiser Chiefs en I Predict a Riot.
0: In the Air Tonight van Phil Collins.
1: Sex Pistols met Pretty Vacant.
0: Fight for Your Right to Party, Beat the Boys.
1: Lou Reed met Walk on the Wild Side.
0: En het prachtige Bellomine van Betty Serveert.
1: Vanaf 10 uur kan je de gouden platen herkennen en ze afvinken in de Willy-app. Music
0: that matters. We zijn in blijde verwachting van onze chef muziek. Kevin is al gearriveerd, dus alles komt goed. Voor alweer een duet op donderdag. Wat dat wordt, hoor je dadelijk na Martini Me Fatso van Matt Beuninga.

0: goed, hè, Kevin. Oh, my, jongen.
1: Vraag dan de chef muziek. Heeft het er zelf gekozen, natuurlijk.
0: Martini Bifetso van de fantastische Matt Berninger. Onze chef is gearriveerd.
2: Jawel.
3: Duet op donderdag.
1: Dag, Kevin.
4: Goedemorgen, Thomas.
1: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Welk duet heb je voor ons meegebracht vandaag?
4: Wel, vorige week zaten we in 2004 met Linkin Park.
3: Ja. Still remember.
4: Yo. Ja. Wat zijn we altijd? Ik weet het al.
3: Even niet meer doen, die.
1: Nee, zeker niet als mensen nu, luisteren.
4: We gaan nu meer dan 40 jaar eerder in de tijd een duet van een notoire, een beruchte Franse zanger. Ja. En een Franse actrice die misschien wel de grootste was op dat moment. Het gaat over het volgende.
0: Dat is wijs, dat is een rommelpot, hè? Dat geluid, kijk.

0: een korte, maar naar het schijnt heftige liefdeaffaire met Brigitte Bardot.
1: Ja.
0: En ze had gezegd, Serge, schrijf voor mij het mooiste liefdeslied aller tijden. En Serge kwam met Je t'aime van op lui. Ja. Ze hebben dat opgenomen.
2: Oorspronkelijk met Brigitte Bardot.
3: Met Brigitte Bardot in het begin. Ja. Ah ja.
0: Er zat één klein haar in de boter. Ja. Brigitte was getrouwd op dat moment.
1: Ah, vervelend,
0: ja,
1: zeg. Ja.
0: Met een Duitse miljardair genaamd Günther Sachs.
2: Ja.
0: En dat kwam aan Günther zijn...
2: Dat is een leuke naam ook.
0: Sachs.
2: Ja, okay.
0: En dat kwam aan Günther zijn oren en dacht van, ja maar jongens, ja. Vind ik dat wel oké dat mijn Brigitte, ja, natuurlijk een mooie verovering, dat die daar met haar vermeende minnaar zo'n nummer op de markt brengt. Ze heeft er een stokje voor gestoken.
1: Heeft er een stokje voor, oké, ja.
0: Ja,
3: en zijn Brigitte... portefeuille, denk ik dan. Ja. Ja,
0: en Brigitte heeft echt moeten smeken aan Serge, alsjeblieft, breng het niet uit, want de Günther wordt anders heel
1: boos. Die gaat echt weer een inval doen op Frankrijk.
0: Ja. Is niet gebeurd. Een jaar later heeft ze dan met zijn nieuwe liefde, de evenmin zo knappe Jane Birkin, natuurlijk de klassieker opgenomen, Je t'aime, moi non plus. En het heeft nog tot 1986 geduurd, eer Brigitte zei van, oké, Serge, allez, bon.
1: Ik wil dan eventueel, ja.
0: Ja, dus de versie is sinds 1986 ook wel uitgekomen. Maar kijk, ze hebben dus andere duetten ook nog opgenomen. Je hebt de Comic Trip, ook haar solo-singertje Harley Davidson, ken je dat van?
1: Ah ja, ik vind...
0: Davidson.
1: Harley David, son of a... Dit is echt een verschrikkelijk nummer. Dat is de aangepaste versie, dus
0: dat is
1: een beetje
0: de Bolle Brothers. Maar haar eigen, ja. Zij heeft ook een hitje gehad, Harley Davidson, van Brigitte Bardot.
1: Ja, ja.
0: Dat was geschreven door...
1: Plus personne en Harley Davidson. Dat is het, ja. Zeer mooi liedje, zeer mooi liedje.
0: Ja. Dus ze hebben verschillende duetten opgenomen van, denk ik, Bonnie en Clyde, dat misschien een van de bekendste is. Het gaat natuurlijk over het Amerikaanse gangsterkoppel Bonnie en Clyde. En ik dacht, dan laat ik deze maar eens draaien, want het is toch een onwaarschijnlijk duo. Brigitte Bardot, ook al niet meer onder ons sinds een paar jaar. Mm-hmm. En natuurlijk Serge Gainsbourg, de legende, en een fantastisch duet nog altijd.
1: Zeer goed. Dankjewel, Kevin.
0: Graag gedaan.
1: En graag tot volgende week.
4: Willy. Duet op donderdag.

0: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
6: Op, op, alles is op.
5: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
6: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Thomas en Sien.

0: Signs of Falling in Love van The Vaccines. Ruim 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van donderdag 1 oktober met Sien.
2: R.E.M. heeft een heruitgave aangekondigd om het 25-jarig jubileum van Reveal te vieren. Een album dat dus 25 jaar geleden uitkwam. Niet hun bekendste album. Nee. Ze hebben er ook niet echt een grote tournee mee gedaan. Enkel een paar kleine shows om dat album te promoten. Maar het goeie aan die heruitgave is dus, verschijnt op 20 november overigens, dat ze ook The Black Sessions Revealed er gaan opzetten. En dat is een sessie die ze hebben opgenomen voor Radio France in Parijs op 7 mei 2001. Aha. Dat zijn opnames die nog nooit het buitenlicht hebben gezien.
0: Okay.
2: En dat is wel met heel veel bekende nummers. Toen gloednieuwe song Imitation of Life. Dat hebben ze toen voor het eerst ooit gespeeld.
0: Echte radiosessies, bijzondere radiosessies.
2: Cool. Ja. Ook Losing My Religion staat erop. The One I Love, Man on the Moon, It's the End of the World as We Know It. Allemaal live versies van R.E.M. die je dus nog nooit hebt gehoord. Komt uit op 20 november. En het is donderdag 1 oktober, dat wil zeggen dat wij een gloednieuwe belofte aan jou mogen bekendmaken. Een artiest die wij een hele maand lang in de kijker zetten. Een artiest die wij steunen. Een artiest die ook in de Charlatan mag spelen. Op 28 oktober is dat deze maand. We hebben het over Noonzi. Noonzi is onze nieuwe belofte. Alter ego van de Antwerpse singer-songwriter Arno Stokbroeks. Hij heeft al in het voorprogramma van Warhouse mogen spelen. Hij heeft al in het voorprogramma van Deus mogen spelen.
0: Oké, dan zitten we goed, denk ik.
2: Hij heeft al voor heel Europa gespeeld, zelfs al voor een publiek van minstens 2000 man. Dus hij heeft al wel wat watertjes doorzwommen. Maar natuurlijk solo doorbreken zonder al die andere artiesten is nog moeilijker. Zijn debuutalbum komt morgen uit. Plan Is Bad heet dat debuutalbum.
0: Ja, heel dat is al vast een leuke titel. Ja absoluut.
2: Beetje een satirische knipoog kan je soms terugvinden in zijn teksten. Knipoog naar zijn kindertijd. En de single die wij gaan draaien heet Easy. Onze nieuwe belofte is Noonzi.
3: Dit is de nieuwe belofte van Willy.

Je hoorde, onze nieuwe belofte gloednieuw. Het is 1 oktober, dus nu net voorgesteld. Noonzy met zijn single Easy. Hij staat op 28 oktober in de Charlatan in Gent. Dat is een woensdagavond, dat is helemaal gratis. Allen daarheen, Noonzy, nieuwe belofte van Willy.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
4: Was dat alles, meneer?
5: Geef mij ook nog 1.
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op te eten, of?
5: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
6: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
0: Thomas en Sien.

0: Saxoid Away.
1: Net geen 2 minuten lang Baby van Evil Superstars. We hebben nog een laatste plaat nodig. Even duiding bij het thema van de week.
2: Geld.
1: Centimeters. Ja. Dat is het thema. Suggesties zijn welkom via de app.

0: Samen met Rosie Stewart, nieuwe single van Portland. Laatste kans, vrienden, om een keuze te maken voor de laatste plaats.
1: Ik val in herhaling, maar we hebben echt een supergoed thema gekozen. Ik zeg dat elke week, want mega veel goede suggesties.
0: Ja.
1: Thema geld, ook wel echt een tof thema natuurlijk. Ja, heel veel over geld gezongen.
0: Kan je veel kanten mee uit. Ja. Maar kijk, laatste kans om nog een suggestie door te sturen. Want zo meteen naar Balthazar is het al de laatste plaats.

0: Annelies is ondertussen bijgekomen. Dadelijk weer de Wheelie 1000.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annelies. Meteen na het nieuws van 10.
1: Ik ga stevig beginnen trouwens.
0: Is waar?
1: Ja.
0: Even kijken.
1: Oh ja.
0: Oh ja, mooi. Ja. Leuk begin.
1: Ja. Ja.
0: Aan het begin gaat het zeker niet gelegen hebben. Balthazar en Wrong Vibration.
1: Je hebt nog een laatste plaat te goed. De keuze is gegaan naar Pieter uit Sint-Gilles-Waas.
0: Schitterende keuze. Ah, een keer iemand die hoe honky-tonk de piano ervan langs geeft, kan ik appreciëren. Song for the Dam van Ben Folds 5. En waar is het geld? Gimme my money back. Ik zal

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, ook bij ons. Alle proefpersonen hadden TFA in hun lichaam. Toxicologe Greet Schoeters.
4: Het is een afbraakproduct van bijvoorbeeld koelmiddelen die massaal in de lucht worden geblazen door bijvoorbeeld de airco's die we gebruiken. Maar ook in drinkwater wordt het gemeten. Het is ook logisch dat het dan op die manier in het lichaam terecht kan komen. Waar we ons wel zorgen over maken is dat de concentraties in de omgeving ook stijgen.
3: TFA heeft een impact op je hormonen, je schildklier en de werking van je lever. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies van ter dood veroordeelden op voor de rest van dit jaar. Aanleiding is de executie van een vrouw van 50 die fout liep. Ze kreeg 2 dosissen ingespoten, maar overleefde dat. Niemand snapt hoe dat kon. De vrouw ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
1: Music matters.

Jonas uit Hechtel die roept nu al beste band ter wereld in de app. Ja, dat gaat natuurlijk over Bad Religion en punk rock song. Karel het Aarschot is er ook al bij met drie handjes in de lucht en van die horns. Goedemorgen, welkom bij dag 4 van de Willy 1000. Ik heb meteen een nummer dat door merg en been gaat, al was het maar omdat die zangeres veel te vroeg gestorven is. Dit is jouw nummer 684, Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: beste van MGMT in de lijst Kids. Intussen is Bart alweer helemaal in de ban van deze vraag.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Ja, jij hoopt natuurlijk dat het antwoord Bart zal zijn. Hij stuurt, man, jullie doen ons wat aan met die gouden plaat. Ik zit hier echt als een maniak te luisteren of er nog geen gouden nummer voorbij komt. Als jij denkt, waar gaat dit allemaal over? Wel, op dit moment wordt er een gouden plaat geperst van de nummer 1 van de Willy Duizend. En elke dag kan je daarvoor meespelen. Dat ding is zo'n 3500 euro waard. Hoe gaat dat precies? Wel, je moet gewoon elke dag meedoen met onze bingo. Elke ochtend verschijnt er in de app een lijstje van gouden nummers. Die moet je proberen aan te vinken als ze spelen. 6 is genoeg om elke dag een naam in de pot te doen belanden. Volgende vrijdag trekt Wim dan de winnaar uit die pot. En dan weten we wie wint de gouden plaat. Wanneer ik zo'n gouden nummer ga draaien, dat wordt nu al gevraagd in de Willy App. Ik zal eens even kijken hè, hoe dat het eruit ziet vandaag. Ik denk binnen een nummer of 3 à 4. Nu is aan de tweede van de Foo Fighters in de Willy Duizend. Dit is jouw nummer 682.
1: Dit is de Willy Duizend.

0: zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is loesje.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Joehoe!
6: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
6: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
8: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
9: Op en top professioneel met de pro van
10: Profel.
9: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest.

0: makelaar.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoop, man!
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
0: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
3: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
4: Humo!
3: Fueled by Jameson.
5: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Pearl.
7: Voorwaarden op pearl.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Dit is
13: de Willy 1000.
12: Nummer 631.

0: Ik was ook al bijna lost in a dream. Of in the dream, zoals The War on Drugs dat zo mooi zegt, op 681. Er zijn sinds gisteren en vandaag weer 10 nummers gepasseerd, dus ik zet ze op een rij.
1: De Willy 1000. Op.

688 voor een fantastische slow die van Paul Weller, You Do Something To Me. En dit is een van de beste Belgische party classics. 687 is voor Machiavel en Fly.

Bad Religion hierna nog eens terugkomt. 685 was voor Punk Rock Song. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and my barbaric. En ook Janis Joplin, die mag nog een keer passeren. Gelukkig maar. 684 is voor Me and

De tweede van de War on Drugs in de lijst. 681 was voor Lust in the Dream. De volgende band die komt pas voor de eerste keer langs. Nu op dag 4 van de Willy Duizend. Na die fantastische show op Rock Werchter snap ik helemaal dat ze niet lager staan. Zo genoten. Ik zag dit daar ook voor de allereerste keer in mijn leven live. En ik kan dus zeggen, er is een leven voor en een leven na dat je David Byrne in het echt gezien hebt. Hij laat je lachen, hij geeft je hoop, hij danst superzalig samen met de hele band. Wat een choreografie. Het is wel een beetje zoals een papaatje, maar dat geeft allemaal niks. Jij mag nu ook dansen zoals een papaatje. Dit is jouw nummer 680. En ik heb meteen de live versie gezet. Slippery People van Talking Heads.

0: T-Lex en Moscow Disco. Helemaal Belgisch natuurlijk. Gunther die stuurt gouden hartjes in de app. Ik heb geen idee waarom. Zometeen hoor je hier Midnight Oil en de Red Hot Chili Peppers na elkaar.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina, ja aan je dromen.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld en win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Code Yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dan moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
13: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
17: Wat nu?
15: Ja, ik bel rap de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
18: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
19: Iedereen gelukkig.
18: Enkel in de winkels van
20: Leonidas.
18: Voorwaarden op leonidas.com.
21: De Willy Duizend. Annelies Orrie.

Midnight Oil. En Beds Are Burning. Wat opvalt in de Willy Duizend, dat is dat debuutplaten en eerste songs het dus heel vaak tot de lijst schoppen. Die blijven het langste hangen. En dat is ook zo bij Joost Zwegers, oftewel Novastar. Want dit speelde hij al tijdens zijn deelname aan Humo's Rock Rally in 1996. In 1999 was het zijn eerste single. En 30 jaar later stem jij hier nog altijd op. Steven die deed dat ook met motivatie. Hij zegt, diep nummertje. Een diep nummer, dat is het zeker. Want het gaat over een relatie die kapot gaat. Op 676 Novastar en Wang.

0: Geert, die is dus niet heel erg bezig met Novastar. Wel met de lijst van die gouden nummers. Hij stuurt, ik zie dat Say It Ain't So van Weezer er eentje is, Annelies. Ga jij die draaien? Geert, ik zal zo meteen eens kijken. Eerst nummer 675 nog. Dat is de vierde van Prince in de lijst. Dit is Let's Go Crazy.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night.

0: Wat een finale, dat nummer. Dat is toch echt fantastisch. Wat komt er de komende 60 minuten nog allemaal op je af?
1: Zometeen in de Willy Duizend.
0: Een Belgische klassiek in de lange versie. Check, daar wordt voor gezorgd. En het wordt ook weer even hard gaan. We gotta take the power back. Die van uw knop die mag op 11, want Rage Against the Machine komt zo meteen ook langs. En ja, er komt misschien ook wel een gouden nummer langs. Misschien ook wel dit. Dank jullie wel allemaal om Weezer net zo in de lijst te stemmen dat ik dat mag draaien. Maar als je Weezer en Say It Ain't So hoort, pak je gsm erbij en vink hem aan.
2: De B-Charge giftcard. Al uw favoriete merken in één kaart. Afspraak op bcharge.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh, oei. Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
7: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
8: Hallo.
7: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VSI2 Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. In onze technologiesector sneuvelen door AI dan toch amper jobs. Nog maar 80 à 100 dit jaar. Blijkt uit cijfers van sectorfederatie Agoria in de Morgen. Jobs worden wel anders ingevuld. Directeur Jolies Demely van Agoria ziet de voordelen.
11: Dankzij artificiële intelligentie krijgen werknemers heel duidelijke werkinstructies. Maar ook zorgt het ervoor dat lijnen veel meer automatisch kunnen gaan verlopen. Dat verandert natuurlijk ook de rol van de werknemer in de fabriek. Maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
10: Agoria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. Een Gelijke Kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Kovnas, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Kovnas preventief geschorst en er loopt een onderzoek. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maximaal rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
1: Willy, music matters. De Willy Duizend, Annelies Orie.

Lauren die heeft veel fans onder de Willys. Sommigen die houden van Blur, sommigen van Gorilla, sommigen van zijn werk met The Good, The Bad and The Queen. François die houdt van dat allemaal. Hij stemde op iets van al die projecten voor de Willy 1000 en dus ook op Clint Eastwood. Dat is wel schoon, hè? Zo'n trouwe fans. Vraagje, staat die volumeknop al op 11? Het is tijd voor nummer 673. Dit is de tweede van Rage Against the Machine. Na Gorilla Radio mag alles weer even kapot. Op Take the Power Back.

Jury die stuurt voor Rage Against the Machine hebben ze zelfs volume 12 uitgevonden. Kevin die heeft weer 5 minuten lang rare blikken gekregen van collega's voor zijn raar gedrag op Rage. En Bart die stuurt een foto van zijn werfradio waarbij het volume op 28 kan. De klant is toch niet thuis, zegt hij. Nu nummer 672. Dit is Eels en Mr. E's Beautiful Blues.

stuurt een heel grappig berichtje door. Die zegt, ik ben naar de Willy Duizend aan het luisteren op een lege schoolbus. Dus het volume kan hier ook op 828 of zo. Nu gaan we naar de beste band ter wereld, of toch volgens mij. In mei komen ze naar Amsterdam. Als ik die gouden plaat zou winnen, ik kocht Golden Circle tickets. Want dit nog eens live horen, daar wordt de mens blij van. 671 is voor Weezer en een nummer uit hun allereerste plaat.

0: Of het kind terug blij is, dat stuurt Manu in de Willy-app. Ja, ja, ik ben blij. Omdat jij Weezer en Serene Show in de lijst hebt gestemd. We hebben weer 10 nummers gehad.
1: De Willy 1000.
0: Of

0: De voorlaatste van Weezer in de lijst, maar we hebben genoten op 671 van Say It Ain't So. Zometeen dan draai ik The Clash en The Rolling Stones na elkaar. Op 670 staat I Fought The Law.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
3: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4. Ja. De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is loesje.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
11: Van plastic, metaal of drankkarton.
10: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
12: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
18: De Willy Duizend.

De tweede van 10 keer de Rolling Stones in de Billy Duizend. Jumping Jack Flash staat op 696. En nu naar het nummer waarmee Björk bewees. Ik kan het ook zonder de Sugar Cubes. Dit was haar eerste solo single ooit. Dit is Human Behavior.

Intussen lees ik dus in de app dat er heel wat wielies in de lappenmand liggen. Wim uit Blankenbergen die stuurt: het herstel van 5 gebroken ribben en een gebroken sleutelbeen gaat zoveel vlotter met de Willy 1000. Thank you, Willy. En Johnny die is zelfs aan het luisteren vanuit het ziekenhuis. Hij stuurt: ik lig in de kliniek in Hasselt na een zware rugoperatie. Man, wat is het genieten van de prachtige muziek. Goed dat ik mijn oortjes bij heb. Keep on rocking. Wim...

0: mannetjes.
1: Pompie.
0: Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
1: Oh.
0: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Ik dacht het wel.
0: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoopman!
12: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
13: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
13: Maffa.
12: Lidl, dat kan tellen.
14: De Willy Duizend.

Als een ode aan een bushalte waar je altijd afsprak met je bandgenoot John Lennon, bijna 60 jaar later nog altijd iets doet met mensen. De Beatles en Penny Lane op 666. De Beatles die hebben net zoals de Stones 10 nummers in de Billy Duizend. En deze band heeft er 9, ook niet slecht. En ook dit nummer komt weer uit een debuutplaat. Dit is nummer 665, Muse en Muscle Museum.

0: Ze kwamen dit jaar nog met hun 10e platen Wow Signal, maar daar staat voorlopig niks van in de Willy Duizend. Je hoort de Muse en Muscle Museum. En ik ga nog eens kijken of iedereen wel braaf naar de Willy Duizend aan het luisteren is.
1: Met Lien.
0: Goedemorgen Lien, met Annelies van Willy.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, weet jij nog wat de song is waarmee jij verliefd werd op Deus?
1: A Little Arithmetic.
0: Absoluut, die heb jij op nummer 2 gezet in jouw lijstje van 20 nummers. Wat is er zo fantastisch aan?
1: Ja, wat is er fantastisch aan? De melodie. Daar ben ik in eerste instantie verliefd op geworden. Ik kwam toen uit een popperiode. Ik was een hele grote fan van de Spice Girls. En ik heb daar zo wat de liefde voor melodie opgedaan.
0: En voor Tom Barman ook een beetje?
1: Ja, ook.
0: Van de Spice Girls naar Tom Barman. Ik denk dat we die pasen bijna allemaal meegemaakt hebben. Ik snap hem helemaal. Ik bel jou eigenlijk alleen maar om te zeggen dat ik dus Deus met Little Arithmetic in de lange versie nu ga draaien.
1: Zalig.
0: Goed, geniet ervan. Hè? Was je aan het luisteren naar de Willy Duizend? Even controleren.
1: Nee, ik kom net uit de meeting.
0: Ja, ah wel, maar de meeting is gedaan. Zet de radio maar aan.
1: De meeting is gedaan, dus ik ga de radio aanzetten. Ik ga dat direct doen.
0: Het amusement met Deus. Salut, hè.
1: Ja, merci. Dit is de Willy Duizend. Nummer 664.

Fantastisch einde van Little Arithmetics. We vierden onlangs nog 30 jaar in een bar under the sea van Deus. En dit stond daar dus ook op. Hoeveel gouden platen ik vandaag draai, dat wil Jurgen heel graag weten. Er zijn er al 2 geweest, dat kan ik al zeggen. Dus je hebt er nog maar 2 gemist als je nu pas begint te luisteren. En hoeveel er voor 1 uur nog komen, ik zal zo meteen stellen. Misschien verklap ik het, misschien ook niet. Ik ga nu op 663 New Order draaien. Het is tijd voor een beetje New Wave. Dit is Ceremony.

0: Ondertussen krijg ik eigenlijk al instructies. Frank die stuurt geen gouden platen draaien, Annelies, tussen 12:30 en 1, want dan kan ik niet luisteren. Sorry, zo gaan we niet beginnen. Ik geef je wel heel graag iets om naar uit te kijken tijdens de lunch.
1: Zometeen in de week.

0: En hoor je er eentje van Fontaines DC. En dit komt ook langs. Wacht heel even. Yes, deze komt ook langs. Kaiser Chiefs hoor je dus ook tussen 12 en 1. En zo meteen begin ik met een Belgische partyclassic.
1: Nuancy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuancy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de die. En de die?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de deze.
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
4: Absoluut, met de Pro van
6: Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
9: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
8: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
10: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
8: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
11: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
8: Steijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijsden. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste verscheen dus in 1927 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de Canon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het kookboek in de winkel. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden. Music matters.
1: De Willy Duizend. Annelie.

Brand New op nummer 662 in de Willy Duizend. Het is helemaal Belgisch. En al een dansplaat sinds begin jaren 80. Dit nummer won zelfs de Radio 2 zomerhit in 1981. Dat is, wacht even, hè. 45 jaar geleden, dat is al even. Zometeen krijg je nog eens een overzicht van de laatste 10 platen. Maar nu Everything But The Girl and Missing op 661.

0: We worden verwend met dansplaten. Everything but the girl. En missing op 661. Dat wil zeggen, er zijn dus effectief weer 10 nummers voorbij.
1: De Willy 1000.

meespelen op Pukkelpop, dat helpt, want dit nummer stijgt 21 plaatsen. 667 is voor Royal Blood en 10 Tan Skeleton. En ja,

En daar komt Niels voor de derde keer piepen. 665 is voor Muscle Museum. En net als Muse staat Deus ook 9 keer in de Willy 1664. Was voor Little Arithmetics.

Cupid overzicht af op 661 met Missing. Er zijn dus al 340 nummers gepasseerd in deze Willy 1000. We hebben er nog 660 te gaan. Binnenkort staat de volgende band in de AFAS Dome. Dat is nog niet helemaal uitverkocht, dat heb ik net even gedubbelcheckt, dus dat terzijde. Jij stemde dit liedje voor de derde keer op rij in de Willy 1000. Hoor je ze al komen? 660 is voor Favorite van Fontaine.

0: Predictor Riot, een gouden nummer van de Kaizer Chiefs. Wat een nachtje stappen toch niet kan opleveren. Zo'n dikke hit. Zometeen nog een dikke Belgische hit uit 2010.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
10: Oh, dan de die. En de die?
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de deze.
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
12: Leonidas.
13: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
14: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
13: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
14: Oh, met praline, die gouden.
13: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
11: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
15: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
16: Voilà, c'est. Onze nieuwe auto is verzekerd.
15: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
17: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
16: Bel rap onze makelaar.
15: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
18: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
19: Zo zijt gij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet,
20: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
21: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
22: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
23: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
22: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
24: Humo! Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
25: Humo!
26: Fueled by Jameson.
27: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
30: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
31: Xina.
30: Info in je winkel of op xina.be.
1: De Willy 1000.

Blood Like Wine van Balthazar. Bart die stuurt nog, ik ben die vergeten. Balthazar met hun leukste live nummer. Ik zet het nu al in mijn lijstje voor de volgende Willy 1000. En Pieter laat ook nog weten, dit is sowieso een van de beste Belgische nummers aller tijden. En als je mij niet gelooft, dan mag je naar de livestream gaan kijken. Maar ik ben dus nog eens van mijn stoel gekomen, want dit is een van de allerbeste Nederlandse partyclassics. Alles mag nog eens kapot. Hoe laat is het? 3:03. Dit is jouw nummer 657. De Heideroosjes en Time is Ticking Away.

0: De Willy Duizend.
1: Amai, ik moet even uitblazen. En ik denk jij ook misschien. Dit is jouw nummer 656, Triggerfinger. And I Follow Rivers.

0: prachtige cover van Licky Lee, I Follow Rivers, door Trigger Finger. Ze hebben ondertussen een nieuwe plaat. Benieuwd wanneer die nummers in de Willy Duizend gaan staan. Zometeen komt er nog eentje aan van Arcade Fire op 655.
1: De Mistje Datjes van Connections.
2: En hoe was Thailand?
3: Oh, echt zalig. Veel gezien. Oh.
2: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
3: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
2: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
3: Ook gemist.
2: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
3: Je toch ook gemist? Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
2: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Oh.
4: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
12: Okay. Op, op, alles is op.
11: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
12: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
16: Iedereen gelukkig.
15: Enkel in de winkels van
17: Leonidas.
15: Voorwaarden op leonidas.com.
18: De Willy Duizend. Annelies Orrie.

0: als je hier een concert mee kunt eindigen. Dat is toch fantastisch? Ik snap helemaal dat dat op 655 in de Willy Duizend staat. Arcade Fire en No Cars Go. Een hele goede middag, Roos van Akker.
1: Hela baardag, Annelies.
0: Zeg, veel Willys zijn zo bezig met... Ah, mijn nummer 1 is al geweest of nog net niet. Hoe is het bij jou? Hoe is het met jouw lijstje?
1: Mijn nummer 1 is nog niet langsgekomen.
0: Dat was Sanna, hè?
1: Ja,
0: van Luc van Akker.
1: Ja, ja, en Anna Domino. Mijn nummer 2 wel. Nothing But Thieves and Everybody Going Crazy.
0: Heb ik
1: bij jou gisteren? Ja, ik heb het gehoord. En mijn nummer 3... is in een bepaalde vorm al langs geweest. En Clark met Sleeper in Metropolis heb ik al gehoord bij Wim, denk ik.
0: Ah, ja.
1: Probeer ook alles mee te pikken. Maar dat lukt natuurlijk
0: wow,
1: niet volledig.
0: Roos, en hoe ver ga jij daarvoor om alles te kunnen luisteren? Want veel luisteraars doen wel echt heel veel moeite, hè?
1: Ja, ja, maar ik ook. Ja. Maar ik mag natuurlijk niet meedoen voor de Gouden Plaat.
0: Maar is dat dan dat is zo dat jij ook met je telefoon door het huis loopt? Of zet jij gewoon de radio zo luid dat je
1: de radio
0: je
1: altijd
0: hoort?
1: Aan thuis. Okay. Ja, absoluut. Zodra ik opsta, hup... Zetten we hem aan in de auto ook, hè, verbinden met de app.
0: Ik denk dat jij de collega bent die het allermeest naar Willy luistert.
1: Ja?
0: Ik denk dat.
1: Wacht even denken.
0: Ja. En Stijn Meurens misschien.
1: Ja,
0: die doet dat
1: kunnen.
0: Ook heel veel op de fiets.
1: Zou
0: zeg, qua gouden nummers wordt heel vaak gevraagd. Oh. Hè, hoeveel heb jij er, Annelies? Hoeveel heb jij er straks, Roos?
1: Vandaag is
0: tussen
1: het triestig.
0: 1 en 4 is triestig. Eentje dan.
1: Nee, 2.
0: 2.
1: Maar in vergelijking met de afgelopen dagen is het echt weinig.
0: Ja, ja. Maar we gaan niet verklappen waar ze zitten, hè? Want ja, mensen moeten zelf maar luisteren. Weet je wat, Roos? Ik heb er vandaag geen 3, maar ik heb er 4. Dit is er gewoon nog eentje.
1: Goed.
0: Ja, de Sex Pistols en Pretty Vacant. Oftewel, jouw nummer 654. Roos wil ook sturen. Die wil ook de Sex Pistols aanbreken in de app.

0: Ik heb zin om zo op mijn blote voeten ergens in het gras te gaan dansen op dit.
1: Ja, past perfect.
0: 653 is voor Bon Iver en Skinny Love. Evi die laat weten, yes, ik heb daar net bij de Sex Pistols mijn eerste gouden nummer beet voor vandaag, middagpauze. Ik ben observaties aan het uittypen, ze is kleuterjuf en Awili aan het luisteren. Top combo. Ik vind dat wel de spirit rose, zo van, kijk, ik heb nog niet alles kunnen horen, maar ik ben begonnen. Want ja, 6 gouden nummers aanvinken, dat is genoeg om mee te dingen, hè.
1: En we hebben er 4 gehad, ja. Dus nog 2 te gaan.
0: Ah ja, ja, en tot, ah ja, als je ze allemaal hebt. Oké.
2: Zometeen in de

0: in de lijst. En Thomas de Soet is een nummer 1. Die ga jij ook draaien, Roos. We zullen hem anders eens wakker bellen tijdens een middagdutje, hè? Dan kan hij ook naar jullie luisteren deze namiddag. En dit ga jij ook draaien. Nee, die ga ik niet draaien. Roos is niet van dingen verklappen. Ik iets meer. Mensen hebben het druk, hè. Roos is donderdag. Iedereen moet op kantoor zijn, veel meetings. Straks dus Lou Reed en Walk on the Wild Side. Veel plezier met Roos en met de Willy Duizend.
1: De beste volle van maken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opschippen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
2: Maf, hè?
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ik ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
5: Wat is dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog 1...
5: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten? Of?
6: Nee, het is voor...
7: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
8: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
9: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur.
10: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
11: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
10: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan €57.000 cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van €24.000 en een verbeurdverklaring van €300.000. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
12: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
10: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
13: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
10: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro Eijste is nog niet duidelijk. Stijne blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden. Music matters.
8: De Willy 1000. Roos van Akker. Ready Freddy voor nummer 652. Komt-ie!
9: Nummer 652.

Dag 4 van de Willy 1000, die je voor geen goud mag missen. Welkom. Je hoorde net een nummer 652, de derde keer Talking Heads met Road to Nowhere. En er staat nog een vracht aan kleppers en kanjers van platen voor je klaar, die jij hebt gekozen. Hè? Nog 6,5 dagen lang. Of je nu onderweg bent, thuis werkt of gewoon aan je bureau zit, laat je begeleiden door de beste muziek ooit gemaakt. Dit is nummer 651 in je Willy 1000. Sum 41 and Into Deep.

0: En het is nog niet een laatste. Sum 41 en In Too Deep 651. Nog eens overlopen wat we de afgelopen 10 platen waren.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.

660 was voor Favorite van Fontaines D.C. I Predict a Riot van Kaiser Chiefs mocht op nummer 659 in de Willy Duizend.

0: 651, daar kwam je in 2D van Sum 41 tegen. En dan begint het op te vallen. David Bowie komt nog eens langs, de vijfde keer al op 650. Met beeld en met klank.
1: De Willy 1000.

0: Sound & Vision. Brian Eno zat achter de knoppen in Berlijn. Uit eind jaren 70 David Bowie voor de vijfde keer al op 650. Zometeen krijg je voor de eerste en ook de laatste keer White Lies. De vraag is dus met welke song? Je hoort het na dit.
1: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Joehoe.
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
5: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
7: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
8: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proximus presenteert...
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is loesje.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: De Willy 1000. Nummer 649.

Farewell to the Fairground. De enige keer White Lies op 649 in je lijst. Je vliegt hier van het ene decennium naar het andere. Ja, zo gaat dat, hè, in de Willy Duizend. Met nu duidelijk de jaren 80. En een band uit Liverpool, zoals de Beatles. Maar dus, jaren 80, A Flock of Seagulls met die autobiografische song. Frontman Mike Score, die heeft voor hij op tour moest naar Amerika een heel fijne avond gehad in een club met een meisje. En hij vroeg haar om een foto. Maar zij zei nee en dat ze elkaar toch nooit meer zouden zien. Want hij zou heel beroemd worden, dat zei ze. En zo is het ook gegaan. Mike heeft daarna dus dit geschreven. Wishing if I had a photograph of you. Van A Flock of Seagulls.

Christine kwam al voorbij van Suzy and the Banshees. En nu Dear Prudence. En het is nog niet de laatste keer. Was ook een cover, hè, dit, van de Beatles. Nummer 646. Daar kom je een leuke band voor de allerlaatste keer tegen in de Willy 1000. Het is wel al hun tweede keer. 1901 stond er ook al in. Het gaat om een Franse band, maar de zanger die woont al lang in de VS. Samen met Sofia Coppola. Maar dus de laatste keer Phoenix in je lijst met Listomania.

0: Uit 1981, DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Jawohl. Met Der Mussolini. Een goede vuistslag in electrovorm. In het begin werd het zelfs verboden op veel radiozenders, omdat ze de ironie ervan niet snapten. DAF wou net spotten, hè, met de Duitse geschiedenis. Ze mogen van jou op 645. En je hoort zometeen wat er één plaats hoger staat. En het gaat om een duet.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kind iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bell & Bo.
6: Mannekes, Bompie. Van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
7: Wow.
6: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
7: Dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Van morgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
12: Patsers for life!
11: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
13: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
15: De Willy Duizend.
16: Roos van Akker.
17: Nummer 644.

Michael Stipe doet het weer, maar dan wel in duet. Of eigenlijk als achtergrondzanger bij Kristen Hirsch van The Throwing Muses. Het kwam uit in 1994 als debuutsingle van haar eerste soloplaat Your Ghost op nummer 644. Mike Kerr en Ben Thatcher nu op 643. Royal Blood natuurlijk, hun derde al. Het komt ook uit hun debuutplaat van al meer dan 10 jaar geleden. Little Monster.

hebt er wat op moeten wachten, maar hier komt er weer zo'n gouden plaat. Dus je weet wat je te doen staat. Aanduiden in de app. Want als je wil meedingen naar die plaat met dat echte gouden randje, dan moet je dat minstens 6 keer doen om kans te maken. Elke dag opnieuw. En het is zover, want dit is de 5e gouden plaat van vandaag. Lou Reed en Walk on the Wild Side op nummer 642.

0: Helemaal nieuw in je Willy Duizend, de derde van de Doors, maar dus wel vers in je lijst met Break On Through, hun allereerste single uit 1967, op nummer 641. Je krijgt een overzicht van wat er al achter de rug is, meteen na het nieuws.
1: Nuancy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuancy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Een goede middag. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna 2,26 euro. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari van hun directie niet meer mogen thuiswerken. Nu moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
7: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat die op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want de meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
6: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De vakbonden vragen overleg met de directie. Zo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro. Dat zegt Vlaams minister Joop Roens. Zo is dus een van de organisaties die steun verliest, doordat de Vlaamse regering in totaal een 500 miljoen euro subsidie schrapt tegen 2029. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden.

0: Je mocht het op zijn Duits doen met Duff en Der Mussolini op 645.
1: It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring.
0: 644, daar stond Your Ghost van Kristen Hirsch en Michael Stipe. Die zorgde voor de achtergrondzang. Monster uit het debuutalbum van Royal Blood belandt op 643.
2: Hey babe, take a walk on the wild side. I said hey Joe, take a walk on the wild side.
0: 642, daar gaf Lou Reed je de raad om on the wild side to walk.

0: en je Willy Duizend Break On Through. De debuutsingle ook van The Doors op 641. En je mag van wisselstroom gelijkstroom doen. Dan weet je het, hè. You Shook Me All Night Long op 640.
1: Dit is... De Willy Duizend.

Bam! You shook me all night long. Net zoals die mug bij mij vannacht. AC/DC. Voor de derde keer kwamen ze voorbij in de Willy Duizend. Want daar luister je naar voor de vierde dag op rij. En het is nog lang niet afgelopen. We zitten zelfs nog niet eens in de helft. We zitten bij nummer 639. En die is voor een zangeres die je voor de allereerste keer hier gaat horen. Kate Bush. En haar song gebaseerd op dat boek van Emily Brontë. Wuthering Heights. 639.

Love Buzz, de vijfde keer al Nirvana. Deze keer met zijn allereerste single uit 1988 uit het album Bleach. En een cover van de Nederlandse band Shocking Blue, die van Venus. Zot hè, Kurt Cobain was eerst ook niet blij dat een debuutsingle een cover was. Maar Chris Novoselic heeft hem dan toch kunnen overtuigen om mee te gaan. Nummer 637 nu, daar staat de tweede van Fleetwood Mac, Everywhere.

0: Christine McVie heeft het geschreven. Ze zal er in november ook al 4 jaar niet meer zijn. Fleetwood Mac en Everywhere. Hou je klaar voor de Who op nummer 636.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is loesje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Horta, horta, voelde.
5: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
6: Ai, poesje.
5: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou jij je leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
6: Een stoute kat.
5: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
4: Horta, Horta.
5: Compleet zot van tuin en dier.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat zijn een cape.
7: Hè. Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel... En rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen...
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
16: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
18: Je werkt voor je geld, maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
19: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
20: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.
22: De Willy 1000.
23: Nummer 636.

My Generation stond iets lager in de Willy Duizend. Deze Pinball Wizard, de tweede van de Who, mocht op 636. Nog 5 gouden platen te gaan vandaag als je wil meespelen voor de gouden versie van die nummer 1 in je Willy Duizend. Elke dag krijg je 10 keer de kans om 6 platen aan te duiden. 6 gouden platen. Als je daarin slaagt, dan beland je naam in de pot voor die echte gouden plaat van €3.500. En zo kun je dus 10 kansen verzamelen om 10 keer mee te dingen naar dat goud. Voorlopig heb ik verder niks meer te melden daarover. Behalve dat dit een nummer 635 is in je Willy Duizend. Good Riddance van Green Day.

Day, good riddance, time of your life. Liever, ik bleef even hangen. Zeg, hopelijk heeft iemand Billy Joe Armstrong gisteren wakker gemaakt, hè? Want het is vandaag 1 oktober. En het wordt alweer iemand zijn eerste keer. Op nummer 634. Iets uit 1979. Man met bril, net 72 jaar oud geworden. Getrouwd met Diana Krall. En dan ben je helemaal mee. Elvis Costello met zijn eerste in de Willy 1000. Oliver's Army.

0: Children van Nick Cave en de Bad Seeds op 633. En er staat een man voor je klaar die wel een laagje of 3-4 make-up kan verdragen op zijn smoelwerk. Zometeen.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
4: B-Bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelcubus in je brievenbus.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee?
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
1: Oh nee!
9: Oei, wat is er?
1: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
9: Oei.
1: Ja, wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Humo! Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
13: Humo!
14: Fueled by Jameson.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
16: Go Yellow!
17: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
21: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van
22: Leonidas.
20: Voorwaarden op leonidas.com.
23: De Willy Duizend.
24: Duizend.
23: Roos van Akker.
25: Nummer 632.

0: De enige keer Marilyn Manson met zijn Beautiful People op 632. Hij gaat volgend jaar mee op tour met Slipknot in Zuid-Amerika. Maar daar is enorm veel protest tegen. Door die zware misbruikbeschuldigingen die tegen Manson lopen. We houden je op de hoogte. We blijven bij de M in de Willy 1000. Want op nummer 631 belandt de mens nog maar eens. Derde keer scheepsrecht. En er komen er nog van de mens. Dit is Ergens Onderweg.
1: Hoe lang is het al? Zo lang is het al? Ben ik anders dan?

0: Marilyn Manson mocht één keer langskomen in je Willy Duizend met The Beautiful People op 632.
1: Tot ergens onderweg. Ergens onderweg.
0: 631, daar kreeg je nog ergens onderweg van de mens. En dan volgt er een dikke streep therapie. Ook voor de allereerste keer in deze lijst met Scream Major op 630.
2: Dit is de Willy Duizend.

Lap zeg, maak dat mee. De allereerste keer Therapy. Andy Kearns en zijn vrienden die afgelopen zomer ook op de Lokerse feesten stonden. Op 630 met Screamager uit 1993. Je krijgt er nog eentje voor het nieuws van 3 uur. Geen gouden plaat, jammer genoeg. Maar straks misschien nog wel. Het is de eerste voor Amy Winehouse. Ook samen met Mark Ronson en die cover van The Zootens. Valerie. 600.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Een goedemiddag. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht de Vleeschouwer van Cienzano.
4: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
3: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er vanaf morgen bijna 4,5 cent bij per liter. Je betaalt dan maximaal €2,06. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met ruim 3 cent tot bijna €2,26. En ook stookolie wordt weer duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk, omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. Je hoort Joost Lestabel van de Socialistische Vakbond.
5: Ze zien het niet zitten om in de file te gaan staan in de mobiliteit rond Antwerpen, om de dure brandstofprijzen te betalen voor hun wagens, om extra parkeerkosten te betalen voor hun wagens, omdat hier op kantoor werken voor hen geen meerwaarde heeft, want het meeste van hun collega's waar ze dagelijks mee moeten werken, die werken vanuit het buitenland. Er zijn heel veel mensen die aangeven dat als deze regeling ingaat, dat zij de firma Maersk zullen verlaten.
3: De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond een graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En het blijft ook zo dit weekend zonnig en 20 graden.
1: Music matters. De Willy 1000. Roos van Akker.
6: Aan de kant, ja, opzij voor de Ramones.
2: Nummer 628.

Wat een tekst. Beat on the bread with a baseball bat. Daar waren ze nog eens, de Ramones. En dus beat on the bread voor de derde keer al. Ah, het is in deze uitzending tot nu toe een beetje magertjes geweest met de gouden platen in vergelijking met de voorbije dagen. Maar ik heb goed nieuws. Als je wil meedoen om de nummer 1 van de Willy 1000 in goud te winnen, moet je elke dag minstens 6 platen aanduiden in de app en dan kun je meespelen. Er zijn er vandaag al 5 voorbij gekomen en hier komt dan eindelijk nummer 6. En het klopt. The sun will always shine, zingt Carol van Dijk bij Betty Serveert. Palo Mine, jouw 6e gouden plaat om aan te vinken in de app op 627 in de Willy 1000.

ook de eerste keer dat je hen tegenkomt. The Strokes, en dit kwam uit hun debuutplaat. Is This It? 25 jaar oud geworden ook dit jaar. The Strokes en Someday op 624. En Lou Reed passeerde net nog met Take a Walk on the Wild Side. Nu met zijn Velvet Underground en Nico. I'm Waiting for the Man. 625.

Een van de oudste platen in je Willy Duizend uit 1967. De Velvet Underground en Nico met I'm Waiting for the Man. 624. Op die plaats mag je Case Choice uitzwaaien. Ze staan er maar twee keer in je Willy Duizend. Met de Ballad of Lia en Paul. En met deze, Not an Addict. Waar Sam ook net een eigen versie van gemaakt heeft. Omdat het 30 jaar oud is geworden. Case Choice.

0: is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
2: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
3: Bell & Bo.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3

De Stones rolden voor de derde keer voorbij in je Willy 1000 op 623 met You Can't Always Get What You Want. En er staat je een brok pure industriële adrenaline te wachten op nummer 622 met de allereerste keer Nine Inch Nails in de Willy 1000. Lizzie, Nico, Philippe, Stefan en nog zoveel anderen zullen heel blij zijn met The Hand That Feeds, Nine Inch Nails.

0: Pictures of You, de vijfde keer The Cure op 621. Wat hebben we al achter de rug? Eens kijken.
1: De Willy Duizend. Overzicht.

0: Pictures of You, de vijfde notering van The Cure, stond op 621. En wie er op nummer 620 staat, dat hoor je na dit.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: van morgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
2: Oh!
1: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
3: Ik heb er al direct 2 nodig.
2: Oh, ik heb 20.
3: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: Wij zijn HiHi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
7: 15 oktober in de Cactus.
6: 16 oktober de Casino.
7: 17 oktober in Club AFF.
6: 29 oktober in het Depot.
7: En 30 oktober in het Wilde Westen.
6: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
7: Bye bye.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
9: Dag manneke.
10: Hey.
9: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
10: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
9: Okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
10: Ook landbouwer.
9: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
10: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
9: Ja, slim.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: klinken op het wijnfestival.
12: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
13: Oh, dan de die. En de die?
12: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: En de die?
12: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
15: Hoe mag die steek gebakken zijn?
16: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
15: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
16: Bleu.
17: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
18: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
19: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
18: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
20: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
18: Doen we wel. Argenta.
21: Zo simpel kan het zijn.
22: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
23: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
24: Xina.
23: Xina, ja aan je dromen.
25: De Willy Duizend.
26: Roos
25: van Akker.
26: Nummer 620.

0: We spelen het ook al eens in de versie van Eric Clapton, maar dit is het origineel uit 1976. Die van Clapton is van een jaar later. J.J. Cale en Cocaine op nummer 620. En we gaan nog verder terug in de tijd, naar 1957, met een man die zijn piano kon doen rocken. Misschien wel de oudste plaat in je Willy Duizend. Jerry Lee Lewis en zijn Great Balls of Fire.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought of this morning. You came along and woo, now honey, I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

Romans, Chris en Laurens Leurs. In mei stonden ze terug op het podium sinds lange tijd in de AB als voorprogramma van de Sheila Divine. En eind deze maand spelen ze op festival Pelterskelter in CC Paleis in Pelt. The Romans en Someday Cindy. En dan neemt Wim de Boel hier over naam Bye Bye Zwaai Zwaai van Fischer Z en mezelf. So Long hoor je nog voor het nieuws van 4 op 617.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
3: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan. Dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden. Gewoon om het signaal duidelijk te maken.
2: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In 2022 stierf ieder uur 1 persoon door een te hoog BMI. Het gaat om zo'n 9500 mensen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Cienciano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen. En dat mogen we niet onderschatten, zegt Brecht, de vleeschouwer van Cienciano.
4: Er zijn verschillende aandoeningen waarvan het risico toeneemt bij overgewicht en obesitas. Denk aan hart- en vaatziekten, chronische nierziekten, diabetes, ook verschillende kankers. Daarnaast is er zelfs ook meer en meer evidentie dat een hoog BMI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere dementies zal verhogen. En dat verklaart ook meteen een belangrijk deel van de overlijdens.
2: Vooral 65-plussers zijn daar gevoelig voor. In Nederland zijn opnieuw 4 mensen gestorven aan het West-Nijl-virus. Dat brengt het totaal daar op 9 dit jaar. Het West-Nijl-virus verspreidt zich door een beet van een besmette mug. Bij ons in Vlaanderen waren er tot nu toe 13 meldingen van het West-Nijl-virus bij mensen, maar nog geen doden. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Hier en daar kan het gaan regenen, maximaal rond 1 graad of 20. Morgen veel zon en opnieuw 20 graden. En dat blijft ook zo dit weekend, zonnig en 20 graden.
1: Willy, music matters.
0: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
5: Ik begin vandaag met een lied over de beste bescherming tegen het West-Nijl-virus. Joy Division met

0: Blur was dat met Coffee en TV. Het is 4:10. Brecht vraagt hoeveel gouden platen komen er nog vandaag. Lenny, Wim, paniek. Hoeveel gouden platen gaan er bij u passeren? Zeg dat er 4 zijn. Hoeveel gouden platen gaan er bij passeren? Wacht, ik heb dat. 1. 1. Sowieso. 1. 1, 2. Hoeveel? Wacht, een mondje. Maar nu ben een beetje even aan het kijken van of dat die... 4. 4 gouden platen. Goed, dus geen zorg, Lenny. Zeg, feestelijke dag bij ons thuis. Mijn zoontje Bo is vandaag 10 jaar geworden. Ja, hij heeft vanmorgen van zijn zus... En dit is echt waar, ik verzin het niet. Hij heeft vanmorgen van zijn zus, Roos, een set gekregen om te leren om sloten open te breken. Echt waar, dus een inbrekerset, echt waar, serieus, waarmee ik ga oefenen om sloten te openen. Met zo van die zo'n schroevendraaier in en al. Voilà, dus de kindertijd zit erop, hè, de gevangenis lonkt. Maria en ik hebben dan bedacht van ja, maar als hij van Roos zo'n cadeau krijgt, dan moeten wij ook een tof cadeautje kopen voor hem. Dus we hebben als verrassing onder zijn kussen voor vanavond een zakje cocaïne verstopt. Hij moet dat morgen dan proberen verkopen op de speelplaats en dan mag hij iets leuks kopen met de opbrengst.
1: Check it!
0: Tof, hè, toch? Dan. Ja, tieners. Hier is 614. Dit is de Willy 1000 met goede vrienden van mij. Ja. Beetje onstuimig.

0: Ah, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
2: Success for life!
1: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Dit is de Willy 1000. 612.

0: 611. Geweldige. The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix. Dit is de Willy 1000 beste rockplaten aller tijden. Voor we naar 610 gaan, even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.

En straks bij Roos de enige keer JJ Gale in de lijst. 620, Cocaine. I've changed my mind. This love's fine. Great balls of fire. Kisses, baby. Een van de oudere platen in deze Willy 1000 Jerry Lee Lewis Great Balls of Fire 619. Oude Belgen op 618. The Romans met

So long, zei Roos. En tot morgen. So long, Fisher Z. Op Z, sorry, Z. Dat mensen kwaad als ik zeg Fisher Z. Iedereen kwaad. Fisher Z met op 617.

Tower met Coffee and TV op 615. You gotta fight! Gouden plaat. Van de Beastie Boys, 614. Fight for your right. My sweet Lord. Enige keer George Harrison solo. In juli 2000 zat er wel in met zijn groep kunnen een paar keer. My Sweet Lord, 613.

0: Never Alone, Always Together van de Black Box Revelation stond op 612. Ik wil ook iets horen. Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary op 611. Straks in de Willy 1000 komt In The Air Tonight. Ja, ja. Morgen. Ja, ja. En eerst dit. 610. Can I Play With Madness?
1: Willy. Can I Play With Madness? 610.

0: Iron Maiden.
1: Dit is de Willy Duizend.
0: Jasper de Petter heeft hier even staan, headbanging in de studio. Hij presenteert straks staalhard vanaf 7 uur. Meer van dat. Can I?

0: Smashing Pumpkins muziek uit 1995 uit Melancholy and the Infinite Sadness. Billy Corgan was onlangs in ons land om die plaat te spelen. Enfin, om de plaat te laten spelen door anderen, want veel kwam er zelf niet aan te pas bij die optredens, heb ik vernomen. Dit was 1979 op 609 in de lijst. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik zal beginnen met het slechte nieuws. Yesterday van de Beatles. Hè? Yesterday heeft de Willy 1000 niet gehaald. Maar het volgende nummer wel. Morgen.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, daar is het lek geweest.
2: Oei.
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.
6: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
1: 608.
7: Ik doe het morgen, dat ik het zeker zal doen. Morgen, zeker voor de noem, ik doe het morgen. Morgen, morgen.

0: 607 Willy Duizend, The Police en Message in a Bottle.
1: De Willy Duizend.
0: Ik weet niet... Wat? Ik weet niet waar jij aan het luisteren bent, maar Stefan zit in de auto. De ene goede plaat naar de andere. Ik sta al een uur in de file op de Antwerpse Ring en amuseer me top. Ja, jongen, dat is heel leuk als je in zo'n situatie je rot amuseert. Hey, geweldig. Stefan, blijf genieten van de Willy Duizend en sterkte daar in de file. Karel uit Zonnegem stuurt mijn pensioenlied. Bedoel je The Police, Message in a Bottle, of bedoel je Morgen van Belgians? Ah ja, ga je morgen met... Ja, nee. Ik weet niet wat je bedoelt, maar goed zo, goed voor jou, Karel. Bart stuurt qua gouden platen, is 10 op 10 halen moeilijk voor mij. Maar hey, met 7 op 10 durfde ik vroeger ook thuiskomen. Hoor, 7 op 10 is genoeg, 6 op 10 is zelfs genoeg. Je hoeft er maar 6 aan te kruisen per dag. Je bent binnen voor de pot voor volgende week vrijdag. Chris stuurt voor de volledigheid een opvolging. We hebben gisteren enchiladas gegeten. Geladas. Wat ik heb... Ah ja, ik weet het. Chris wist niet wat hij moest klaarmaken voor avondmaal. Ik had spaghetti bolognese gesuggereerd als bij totaal gebrek aan enige inspiratie. Maar het zijn dus enchiladas geworden. Mijn vrouw vond dat ik de manversie had gemaakt. Meer vlees dan groenten. Ik vond het goed. Doet mij plezier, Chris. Straks komen The Waterboys en Thin Lizzy in de Willy Duizend. Eerst dit. Het moet een van de meest pathetische krakers in deze lijst zijn. Maar wat een plaat. 606 Inside. Hier is Stiltskin.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze nu op Willy.
1: De Willy Duizend.
0: De duizend beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
3: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
4: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
3: Wat is dat alles, meneer?
4: Geef mij ook nog één.
3: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
4: Ja, en currysaus.
3: En dat is voor hier op teten?
4: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
6: Hema!
7: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
6: Hema!
7: Fueled by Jameson.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Hoe komt dat?
8: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
10: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 5 uur.
12: Goedemiddag. De vakbonden bij VRT gaan staken over een kleine 2 weken op maandag 12 oktober. Aanleiding is een nieuwe ronde besparingen die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. De VRT moet de komende jaren nog eens 10 miljoen euro extra besparen. Je hoort Joke Kerkhoffs van de Socialistische Vakbond.
13: Wij hebben al een serieuze duit in het zakje gedaan. Dit is buitenproportioneel, ook met andere openbare diensten. Hoe wij het zien is dat wij op zwart gaan, dat voor het eerst sinds heel lang VRT effectief zal stoppen met uitzenden, gewoon om het signaal duidelijk te maken.
12: Eerder moest de VRT al zo'n 25 miljoen euro besparen. In Niel in de provincie Antwerpen is een school ontruimd na een dreigement. Dat bevestigt de lokale politie. Het zou om een bommelding gaan, maar daar wil de politie voorlopig niets over kwijt. Ongeveer 100 leerlingen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De schoolgebouwen worden wel doorzocht door explosieve honden. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+ gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen, een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Safaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
14: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
12: De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef die op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niets vast.
15: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
12: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
1: Music matters.
9: De Willy Duizend. Wim Oosterlink.
16: Met nu de 604e beste plaat aller tijden. Goedemiddag. Music matters.
17: Music matters. Willy.
16: Nummer 604.

The Waterboy 603 met The Hole of the Moon. Dit zijn ze, de 1000 beste rockplaten aller tijden. We zijn maandag begonnen met de nummer 1000. We draaien door. We draaien sowieso door. Maar nu zeker. Tot volgende week vrijdag, waar we ergens de nummer 1 zouden moeten bereiken. De beste plaat, de beste rockplaat ooit gemaakt. Dit is 602. The boys are back in town. Thin Lizzy in de

0: 609 voor Smashing Pumpkins 1979.
1: Ik doe het morgen, dat ik het zeker zal doen. Morgen, zeker voor de noem, ik doe het morgen. Morgen, morgen, dat ik het morgen zal doen.
0: Belgian Associality op 608 met morgen.

607 for the police. Message in a bottle. Ik zei een van de meest pathetische platen ooit gemaakt. Vind je niet? Toch, hè? Maar wat een hit. Stiltskin op 606 met Inside.

0: Killer Queen van Queen op 601. We duiken de top 600 in. De 600 beste rockplaten ooit gemaakt. Met muziek van Gorky, die niet uit hun debuutalbum komt. Bijna alles wat we nog draaien van Gorky komt uit hun debuutalbum. Dit niet. Op 600. Berenjager.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de deze.
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wij zijn Hi-Hi.
4: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
5: 15 oktober in de Cactus.
4: 16 oktober de Casino.
5: 17 oktober in Club AFF.
4: 29 oktober in het Depot.
5: En 30 oktober in het Wilde Westen.
4: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
5: Joe. Bye bye.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld.

0: Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
1: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
4: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
7: Dan heb je nog de uitzondering op die uitzondering.
6: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
8: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
11: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
12: Bell & Bo.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: De Willy Duizend.
16: Duizend.
15: Wim Oosterlink.
17: Nummer 600.

0: 8, die muziek van Whispering Suns. Toch 599, de Willy 1000. Dat was Hallo.
1: Wie pakt goud? In de Willy 1000.
0: Ja, wie pakt goud? Wie wordt de nummer 1 van de Willy 1000? Wie pakt goud dit jaar? Wie staat er volgende week vrijdag op 1? Maar ook, wie van jullie pakt goud? Welke Willy-luisteraar pakt goud? Jij kan dus een gouden plaat van de nummer 1 winnen. Een unieke plaat met een echt gouden randje erin verwerkt. €3.500 waard. Je kan die winnen dankzij B-Charge. Met B-Charge-codes kan je toegang krijgen tot cadeaubonnen van je favoriete merken. Dus je moet even checken. Bcharge.be. Bcharge.be. Goed. Hoe kan je die gouden plaat van de nummer 1 winnen? Wel, je moet de 10 gouden nummers van vandaag in de Willy 1000 onthouden, noteren, whatever, opzoeken. Thomas en Sien vertellen ze 's ochtends. Je vindt ze ook in de Willy-app. Als je een van die gouden nummers hoort, duid je het aan in de Willy-app afvinken. En als je er vandaag 6 kan afvinken, gaat je naam in de pot. En zo morgen weer. En zo elke dag van de Willy 1000. Tijdens de finale, volgende week vrijdag, 9 oktober, komt er 1 gelukkige winnaar uit. Die wint de gouden plaat van de nummer 1. Want dus hoe meer dagen je er 6 hebt, hoe meer kans je maakt om te winnen. Er staat een gouden plaat op 597. Eerst 598, dat is de Verve.
1: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
4: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
6: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
7: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
11: Ja, graag iets Japan.
12: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
11: Kleurrijk.
12: Ja, met veel beige.
10: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
13: Oh, yellow!
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
1: Dit is
0: de Willy 1000.
15: Nummer 598.

Pixies en Killers naar elkaar. When You Were Young. Straks muziek van de Bloodhound Gang. En The Clash in de Willy Duizend. Het zal voor na het nieuws van 6 uur zijn. Eerst punk uit San Francisco, 1980. Hier zijn de Dead Kennedys op 595. Holiday in Cambodja.

0: De beste Wolf aanmaken, dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en de normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. Je hoort Thomas Jans.
7: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
6: In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt. Schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van Tros Beijaard is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde afgelopen dinsdagochtend. Het is opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt het oosten nu ook af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Romelu Lukaku op het veld zien. Tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast.
8: Elke wedstrijd is anders. Wat denken we dat we nodig hebben? In welke fase? In wat voor situatie zitten we? Maar het is absoluut niet zo dat Romelu niet in kan vallen of dat hij niet kan starten. Integendeel, hij heeft gewoon bepaalde kwaliteiten. En ik vond dat we in die wedstrijd iets verder van de goal stonden, waardoor we die snelheid wilde gebruiken.
6: Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel weer mee. Die waren er de voorbije dagen niet bij door een blessure. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
4: Vivi, music matters. De Willy 1000, Wim Oosterlink.
9: Kijk, you had a lot of dick, JC, but you ain't had mine. Goedenavond.
4: Music matters. Music matters. Willy.
10: Nummer 593.

Fresh met Rock the Casbah 592. Daarvoor de Bloodhound Gang, The Ballad of Chasey Lane op 493 in de lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. Ja, ik weet het. Er moet nog één plaat komen. Er staat nog één plaat op je lijstje van gouden platen in de app. Nog eentje dat je nog, die je nog niet hebt kunnen afchecken. Die moet nog komen. Maak je geen zorgen. Nog even geduld wel, oké? Ik zit hier nog tot 7 uur. Dit zijn de Beatles op

0: Get Back. Get Back, Jojo. Get Back van de Beatles op 591. We gaan naar... Blijf maar babbelen, dan krijgt hij dus niet stil, die gast. 590, maar eerst even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000.
2: Of

0: When You Were Young van The Killers, 596.
1: It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's alive. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack your wife.
0: Stef vraagt zich af, wie denkt daar nog aan? Wie peist daar aan? Ja, blijkbaar genoeg mensen. Dead Kennedys in de Willy 1000 op nummer 595. Holiday

0: Rock the Casbah, The Clash 592. Het helemaal de Beatles met Get Back op 591. Wat komt er nog aan? Een gouden plaat sowieso. Een gouden plaat komt er nog aan. Dus de laatste van de gouden platen die je nodig hebt om af te checken voor de gouden prijs volgende week vrijdag. Wat komt er nog aan? Controversy, Fat Lip en Cigarettes and Alcohol.
1: Nummer 590.

0: begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, morgen op VTM Go.
2: De mistje datjes van Connections.
3: Oh my god, ik ben net terug van New York.
4: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
3: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
3: Nee, ook gemist.
4: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
3: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
4: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
5: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Enfin, rosé, zoals ze zeggen, hè.
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
9: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
12: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
13: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: Dit is de Willy 1000.

0: gewenst stuurt. AIC Rules.
1: AIC? AIC? Ik ga het niet weten eigenlijk. AIC Rules. Ik ga er niet op komen wat
2: AIC. Alice in Chains.
1: Alice in Chains.
2: Ja.
1: Goed dat jij hier zit. Mooi dansje trouwens op Controversy van Prince. Ik respect Jasper, schoon dansje.
2: Merci.
1: Jammer dat ik spijt dat ik niet opgenomen heb. Dat is sexy.
2: Ja, dat is een van mijn favorieten.
1: Ja, hij zegt...
2: Zeker.
1: Hij zegt dat bij elke groep die als je binnenkomt.
2: Maar ik heb veel favorieten.
1: Ja, dat mag. Wat gaat er gebeuren? Wacht, belangrijke vraag. Want dus jij zit ook zo natuurlijk door te luisteren naar de Willy 1000. Waarschijnlijk ook te denken van, ja, hoe is dat bij mij? Hè? Wat is mijn... toch? Of niet?
2: Ik heb er stevig mijn hoofd over gebroken. Ik ging normaal alleen maar classics draaien, want ik zit ook in een classic vibe. Hè. Maar er is veel te veel gebeurd de laatste 2 dagen in Metalland, waardoor dat ik toch een beetje moeten gaan schuiven ben. En ik heb een soort yin en yang aflevering gemaakt.
1: Een yin-yang aflevering?
2: Ja, een heel nieuw segment. 1 uur nieuwe muziek, alleen maar nieuwe muziek.
1: Ah, ja.
2: En dan 1 uur een verrassende twist op classics. Ja.
1: Verrassende twist.
2: Ja, dus classics, maar altijd de broer van de classic eigenlijk. Ja.
1: Ik snap er geen kloot van.
2: Ja, nee, maar ja, luisteren.
1: Ja, het is goed. Zo ben ik niet de broer van de classic. Maar weet je, we horen het wel
2: we
1: straks.
2: Horen het ja, wel, ja. Nu naar die andere broers.
1: Ja, dat is goed. Oké. Jasper, tot straks. 7 uur, staalhard. Kijk eruit, jongen.

0: The Mission en Wasteland op 586 in de Willy 1000. De lijst van de 1000 beste rockplaten aller tijden. En dit was ook de laatste gouden plaat van vandaag. 10 op 10, stuurt Bart. 10 op 10, stuurt Tommy. 9 op 10, stuurt Geert. Sorry Wim, alleen de Beastie Boys gemist. De Beastie Boys gemist. Gij amateur. Goed, als je de nieuwe lijst van 10 gouden platen van morgen wil horen, moet je luisteren naar de ochtend met Thomas en Sien. Zij verklappen als eerste de 10 gouden platen van morgen. En ze komen ook in de Willy-app, waar je ze kan aankruisen. Alle info op onze website willy.radio. 585 is Nirvana.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh,
2: oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
5: Voor de volle 100% met de Pro van
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
11: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
11: Maffa.
10: Lidl, dat kan tellen.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van
14: Leonidas.
12: Voorwaarden op leonidas.com.
15: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
16: Nummer 585.

Talk Talk, It's My Life. Cora Lee heeft ook de Beastie Boys gemist en 9 op 10 gehaald vandaag. Excuses voor het amateurisme. Wel, Valassi. That's the spirit. Anne de Boever heeft 40 op 40. Amai, 4 dagen, 10 op 10. Indrukwekkend. Kijk eens hier, 500, 3.

0: It's a song to say goodbye, als je daar nog aan twijfelde. Placebo, 581. Morgen het vervolg, 580. Maar eerst nog even kijken wat we achter de rug hebben.
1: De Willy 1000. Overzicht.
0: Alice in Chains stond op 590. Them Bones. ...589 Alanis Morissette, You Ought to Know. Prince Controversy, 588.

uit MTV Unplugged van Nirvana. About a Girl, 585. Talk Talk met It's My Life op 584. Sum 41 staat met Fat Lip op 583.

0: beland hier met hangen aan de telefoon. 582. En de song to say goodbye van Placebo, 581. Morgenochtend 10 uur laat Annelies Orie je horen wie er op 85 staat. Het zijn drie letters, een groep van drie letters. Meer zeg ik niet. Luister naar de ochtend met Thomas en Sien voor de 10 gouden platen van morgen. En daarna het vervolg van de Willy 1000. Nu veel plezier met Jasper de Petter. Hier is Staalhart.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn 2 kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt Lieve Crispeels van het parket.
5: Gezien de omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Volgens de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verkeert het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
4: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in last door Brussels Airport. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+ gemeenschap in Turkije. De politie heeft

0: de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
1: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
0: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden. Music matters.

Willy. Hatebreed is helemaal terug op het oorlogspad en dat gaan we geweten hebben. De Carrion Choir, dat klinkt viriel en strijdvaardig, zoals Hatebreed hoort te zijn. En ik had het daar juist al een beetje verklapt. Ik heb 1 uur nieuwe schijven mee, alleen maar nieuwe muziek. En normaal gezien ging ik aftrappen met Tony Iommi. Je kent hem wel, de legendarische snaargeeselaar van Black Sabbath. Maar ik was zo enthousiast dat ik iets te hard op mijn knop heb geduwd. Dat hebben we er dus ook alweer vanaf. Hij heeft een zanger mee, die zijn de Joren Lande. En dat is by far de beste, strafste strot uit Europa. Ozzy en Dio die glimlachen goedkeurend vanuit de eeuwige jachtvelden. Hier is Tony Iommi met Storm Watcher.

legendarische Britse proggers van Sect. Die brengen een doorbraakplaat, een tweede plaat, Dead of a Dead Day, opnieuw uit. En over dode dagen gesproken, P.O.D., je kent ze wel, nu Metal Kings van weleer. Die hebben een nieuwe single uit. Outbreak heet die. En die gaat over de zombie-apocalypse. Pak uw shotgun maar al klaar en verschans u. Let's go. This is a test of the emergency broadcast system. This is only a test.

0: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Batserfilms.
3: Batsers for life!
2: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batsers, exclusief met VTM Go+.
4: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom twee praline doosjes

0: Hart. Jasper de Petter.
1: Dissimulator met Neon Metropolis. De Canadezen maken een soort van proggy death trash en gieten dat in conceptplaten. Dat is sowieso al spek voor mijn bek. Dat ligt heel hard in het verlengde van wat het Voivod ooit deed of Vector. Maar morgen komt een nieuwe plaat, Artifice Dissolves, uit. Ik kende de band nog niet. Ze zat in mijn mailbox, die plaat van de week. Ik ben erin gesprongen en jongens, ik kan u al verklappen, dat is eindejaarslesjes materiaal. Ik zeg, duik er ook in en je zal beloond worden. Morgen komt die uit. Ga erin duiken, mannen. Artifice Dissolves van Dissimulator. Wat morgen ook op de markt komt, is de nieuwe plaat van Hippotractor. De Belgische beukers uit Mechelen. Die brengen morgen een Nihilist uit. Zo heet een derde boorling. En naar mijn bescheiden mening is het echt hun beste plaat. En dat zegt veel, want de vorige twee platen die waren absoluut topkwaliteit. Hier zijn ze met hun laatste single, Builder of Eden. En daar doet ook de vorige zanger van The Ocean mee, Hippotractor. Wow.

Na 9, en ik herhaal het nog eens, 9 jaar komen de mannen van Lengtje, de bazen van de Belgische grind, met nieuw materiaal. En zoals je kunt horen, slingert dat als een sloophamer. Ik zou zeggen, ga zeker naar de videoclip kijken van Hammered into Collapse. De titel zegt het eigenlijk een beetje helemaal. Zaterdag, headline is een Colossusfest in de Klinker in Aarschot. Brutal Sprinter zit daarbij. Slaughter the Giant is ook van de partij. En de allerlaatste kaartjes gaan nu in verkoop. En als je nog niet uitgemosht bent zaterdag, dan kan je zondag altijd naar Dag Drammen. Dat is in de Kafka. Het Bussa headlined daar. En die dropte deze week nog een knalpaard van een song. Hier is Het Bussa met Immortality.

0: Nog voor jij kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Mannekes,
6: Pompie,
5: vanmorgen tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
6: Oh.
5: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
2: Oh, ik heb 20.
7: Ik dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Vanmorgen tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zijn jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
12: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de thee. En de thee?
14: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: En de thee?
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Code Yellow!
17: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
15: Oei, dan moet ik rap zijn.
17: Info op telenet.be.
18: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro.

De mannen van Fuming Mouth met Finally Fearless. En als je het mij vraagt, is de death metal geïnjecteerde hardcore van Fuming Mouth toch wel echt wel de grote overwinnaar dit jaar. Die plaat, Ringing Bell, is voor mij de plaat van het jaar. Hondsbrutaal en zoals de naam Fuming Mouth het zegt, echt schuimbekkend. In de categorie Hondsbrutaal vinden we ook de nieuwe single van Knife. Die is iets steviger als in de laatste plaat. Ik heb het gevoel dat ze iets meer naar black metal zijn gaan luisteren. Hun nieuwe single Shadows, dat straalt daar ook enorm hard in af. Ik zou zeggen, oordeel vooral zelf. Hier is Knife met Shadows.

De mannen van Knife. Positieve reacties in de app. En we gaan er dit uur uit met een Belgische primeur. Kauna is een Belgische post-metal band die ontstond uit de assen van Turisas en de RG's. Op 13 november droppen ze hun nieuwe plaat, 1000 Mirrors, op het redelijk iconische Dunk Records. Post-metal in het Nederlands. En het is cool om te zien hoe de moedertaal zich een weg heeft gebaand in ons hardmuzieklandschap. Speciale shout-out naar drummer Stijn. Die zit bij luisteraar Dempsey op restaurant te eten. Genieten jullie maar van Piranha der Consumpties. En smakelijk. Straks nog een uur staalharde classics.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is louche.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. De jury van het assiseproces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd.
6: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
5: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn 2 kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
3: Music matters.
4: Staalhart, Jasper de Petter.
7: Klassiekers, maar met een twist. Herkenbaar en toch spannend. Vamos, bakkies!

0: Jasper de Petter. Really?
1: Arch Enemy met Nemesis. En daarvoor kregen jullie Bullet for My Valentine met het fantastische Waking the Demon. Moderne classics om erin te komen en je zou echt snel vergeten wat een dikke riffs er rond het millennium toch zijn gepend. Over dikke riffs gesproken, op 5 december kan je nog één keer gaan knallen met Channel Zero in de Lotto Arena. En nu komt het. Je kan daar met de partybus naartoe. Dus geen gedoe over wie is Bob. Iedereen kan pintjes drinken. Want die partybus die rijdt door heel West-Vlaanderen. En dan knalt die staalhard richting Antwerpen. Ikzelf, ik ben daar fan van partybussen. Ik vind het altijd leuk om gezellig te doen op een bus. Dus misschien zie je mij daar wel op die bus. Maar sowieso in de moshpit. Hier alvast Heroin van Channel Zero. Laten we lekker link gaan doen.

Nice, heet. Facebook die maakte er mij daarnet attent op dat het al 7 jaar geleden is dat het de allerlaatste keer was dat Groesrock werd georganiseerd. Publieksfavorieten zoals Parkway Drive of Architects of Bring Me the Horizon, die zouden daar doorgroeien van bandjes die wij over de middag zagen naar headliners op de grote festivals. Maar eerst moesten die dus wel hun strepen verdienen in Meerhout. En nu is toevallig ook de organisatie van Groesrock aan het terug op het gemak beginnen organiseren. En die gooien een dikke punksoirée in de Zille. Ik zou zeggen, allen daarheen. Back to reality, Groesrock heet het. Maar nu eerst Ode, Bring Me the Horizon. Fantastisch wijs, Chelsea Smile.

Daarnet moest ik even slikken en op mijn tanden bijten. Eigenlijk nog altijd, dat hoorde een beetje in mijn stem. Want Enter Shikari liet weten dat ze daarna hun huidige tour voorlopig de brui aan gaan geven. Dat is een band die voor mijn generatie altijd enorm belangrijk is geweest. Een beetje verguisd geweest ook. Maar altijd dapper doorgegaan. Nu heeft zanger Roe laten weten dat hij kampt met demonen en eigenlijk echt lange rust moet inbouwen. Het is een unieke band. Ik hoop dat we ze ooit terugzien. Mij zie je sowieso in de AB voor hun laatste show hier in België. Altijd dapper geweest. Altijd dapper met een eigen smoel. Net als deze meneer, de grote Lemmy Kilmister met Orgasmatron. Een beetje een vergeten motorrijdplaat. Het duisterste dat Lemmy is gegaan. Het klinkt een beetje als proto-black metal. Ik hoor er zelf wat Quarton in. Heel vet.

underrated plaatje toch, Orgasmatron. Ik hoor ook wel dat heel veel mensen fan zijn van de versie van Sepultura of die van Satyricon. Het is al 11 jaar zonder meester Lemmy en ook 1 jaar zonder Thomas Lindberg. Grote meneren, dikke platenmakers. IJzeren strotten.

Oh god, die mannen van Saxon. Jongens, we gaan even emo of triest doen, want het is ook zo een avond. 5 minuten voor de uitzending kreeg ik, net als jullie, te horen dat de legendarische Kronos van het even legendarische Venom overleden is. Kronos was een gigantische pionier. Die stond mee aan de wieg van thrash metal, van black metal, van death metal. De metal scene die had er volledig anders uitgezien zonder de kleine boze meneer. Ik had ook niet door dat het slecht ging met Kronos. Die hebben dit jaar nog een plaat gedropt. Die plaat is goed. Die man was aan het toeren. Het ga je goed waar je ook bent, Kronos. En hier met het heel toepasselijke Welcome to Hell. Ik zou zeggen, draai alsjeblieft je radio 5 of 6 standjes luider. Deze is voor Kronos. Het ga je goed, baas Papi. Let's go.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: En van paardenvlees naar Slayer. Enkel op Stalhaard natuurlijk. Postmortem.

0: Staalhard. Jasper de Petter.
1: We gaan eruit met een fuif van je welste. Want 40 jaar geleden veranderde de wereld van metal voorgoed. Het was het jaar 1986. En de grote trashbands die schoten allemaal raak. Zeker 4 van de grootste trashbands die maakten hun luidste en hardste knallers dat jaar. Slayer die kwamen aandraven met Rain in Blood. Postmortem hebt u net gehad. Metallica kwam met Master of Puppets op de proppen. En Megadeth bracht Peace Cells with Who's Buying uit. Ook Creator uit Duitsland. Die hadden er zin in en die bracht Pleasure to Kill uit. 40 jaar later is er nog steeds geen slijt op deze meesterwerken. We duiken er samen in en we sluiten samen af met het beste uit thrash metal. Alle 4 de platen, hoe ze waren rood. Hoe toevallig kan het zijn? Hier is Metallica met Leper Messiah.
2: Really?

laat mij gerust weten in de app wie dat de trash of wint. Slayer, Megadeth of Metallica. Hier is alvast een van de zotste werken van mijn goede vriend Dave Mustaine. Hij was nog echt kwaad toen. Vooral de outro doet me echt wel vermoeden dat hij van alle narcotica in zijn lijf had. Want die riffs, die verzin je toch niet hoor. Toch niet nuchter, denk ik. My Last Words. Een liedje over Russische roulette.

Ja, dat was het dan voor vandaag. Maar ik gooi jullie graag uit met een klassieker. Creator met het fantastische Pleasure to Kill.

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemster kaas. Lekker. Echt lekker.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
1: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
5: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
4: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
2: Music matters.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
0: Wat is dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
3: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
2: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK Korte Baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Lantis. Laura Stuik.
3: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
2: Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlakbij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laurens Struik.
3: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
2: Krista Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minimaal tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
1: Music matters.